0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. In Coevorden raakte iemand in een auto zwaar gewond toen er een boom opviel. En in Hooglanderveen, bij Amersfoort, zijn twee huizen in brand gevlogen na blikseminslag. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de andere tegenaan. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dit is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA na de verloren wedstrijd tegen Argentinië. De scheidsrechter zou beroerd hebben gefloten. Het draait om de beruchte overtreding van Lionel Messi. Hij trapte een Algerijnse verdediger vol op zijn kuit, maar de scheidsrechter greep niet in. Volgens deskundigen had het rood moeten zijn. En nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Door het noodweer dat de afgelopen uren over het land trok, is in Coevorden iemand zwaar gewond geraakt. Een boom viel op een auto. Vooral in het midden van het land kwamen meldingen binnen van stormschade. In Apeldoorn werd een drakenbootfestival vroegtijdig beëindigd door noodweer. Inmiddels is code oranje overal weer ingetrokken. In Woerden is een grote brand uitgebroken in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd, maar ze konden ter plekke worden nagekeken en hoefden niet naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of blikseminslag de oorzaak is. Door bliksem ontstond wel brand in twee huizen in Hooglanderveen, bij Amersfoort. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat twee treinen op hetzelfde spoor reden en toen eentje moest stoppen, reed de ander de

0: tegenaan. Het is toch maar de vraag of Frenkie de Jong vanavond op het veld staat wanneer Oranje tegen Zweden speelt op het WK. Tijdens een training botste hij tegen Quinten Timber en Frenkie heeft nu lichte klachten. Marokko heeft net met 1-0 gewonnen van Schotland. Oud-PSV'er Saibari schoot hem er al na 2 minuten in. En nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon, blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Door het hele land zijn de hulpdiensten druk geweest met stormschade. In Twente kreeg de veiligheidsregio 170 meldingen binnen. Onder meer over omgewaaide bomen en afgewaaide daken. In Noord-Holland is het festivalterrein van Juliana Pop in Juliana Dorp zwaar beschadigd. En in Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij hakt vandaag of morgen de knoop door. Het nieuws komt na de overwinning van een populaire partijgenoot bij lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou Starmer willen uitdagen voor het leiderschap bij Labour. In de Poolse stad Krakau is een kleuter zwaargewond geraakt door een everzwijn. Dat ramde de kinderwagen waarin het meisje lag. Het zwijn viel niet zomaar aan. Opgeschrikt door een hond was het dier een voetpad opgevlucht. En daar liep op dat moment net een moeder met de kinderwagen. Bondscoach Ronald Koeman heeft toegegeven dat zijn wissels in de WK-wedstrijd tegen Japan niet goed waren. In de persconferentie voor de wedstrijd tegen Zweden zei hij dat de wissels niet het gewenste effect hadden. Er was kritiek op Koeman omdat hij snelle spelers van het veld haalde en er langzame voor in de plaats zette. En nu het weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag wordt het 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok, heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp, Noord-Holland, raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning en een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen, bij Amersfoort, was er brand in twee huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de ander er tegenaan. Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel een wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door het doelpunt van oud-PSV'er Saibari. En de VS versloeg Australië met 2-0 en is door naar de laatste 32. En nu het weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag wordt het 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het noodweer dat afgelopen nacht over het land trok heeft de hulpdiensten veel werk bezorgd. Er waren meldingen van omgevallen bomen en afgewaaide daken. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto terechtkwam. Een festivalterrein in Julianadorp in Noord-Holland raakte zwaar beschadigd. Er waren ook meerdere branden, waarschijnlijk door blikseminslag. In Woerden was een grote brand in een woning. Een aantal mensen had rook ingeademd. In Hooglanderveen bij Amersfoort was brand in twee huizen door bliksem. En ook in Uddel, Gelderland en het Groningse Leek vlogen huizen in brand. Een treinongeluk in de buurt van Londen heeft een machinist het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond, 11 zijn er slecht aan toe. Het lijkt erop dat de twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen de een moest stoppen, waarschijnlijk door een fout in het seinsysteem, reed de ander er tegenaan. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel een wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is door naar de laatste 32. En dan het weer van Weer Online. Overdag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het heeft vannacht op verschillende plekken in het land flink geonweerd. De brandweer had de handen vol aan meldingen over schade, wateroverlast en blikseminslagen. In Flevoland en omgeving ging er een NL-alert uit, waarin mensen werden opgeroepen om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaar. Door blikseminslag ontstond vannacht op verschillende plekken brand. Dat gebeurde onder meer in Hooglanderveen bij Amersfoort, in het Gelderse Uddel en in Leek in Groningen. In het Utrechtse Woerden was een grote brand in een huis en daar kregen meerdere mensen rook binnen. Het is nog niet helemaal bekend of ook die brand door bliksem kwam. Nu de goudprijzen stijgen, ziet verzekeraar Interpolis een forse toename van het aantal woninginbraken, schrijft de Telegraaf. Dieven zijn niet meer zoals vroeger op zoek naar computers of andere elektronica, maar nemen nu vooral sieraden en horloges mee. Goud is makkelijker te verkopen en levert ook meer op, zegt een expert. En Haiti is als eerste land uitgeschakeld op het WK voetbal. Tegen Brazilië ging de ploeg met 3-0 onderuit. Haiti moet nog wel één wedstrijd spelen, maar die gaat nergens meer over. Marokko won met 1-0 van Schotland door een doelpunt van oud-PSV'er Saibari. De VS versloeg Australië met 2-0 en is nu door naar de laatste 32. En dan het weer van Weer Online. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. In de middag worden 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden in het binnenland. De kans op een bui is vandaag klein. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister.
1: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
1: De schaduwmakers uit het oosten.
3: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Let.

0: Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op verschillende plekken in het land hebben mensen last gehad van het noodweer dat gisteravond laat en vannacht overtrok. De harde wind rukte daken los en bomen kwamen op de weg en op auto's terecht. In Coevorden raakte iemand daardoor zwaar gewond. Door blikseminslag braken her en der branden uit. In het midden van het land was er een NL-alert. Ook het treinverkeer is getroffen door het slechte weer. Op een aantal plekken, zoals tussen Hogeveen en Bijlen in Drenthe en tussen Zuidbroek en Veendam in Groningen, is het spoor versperd door bomen en takken. En dat zorgt voor uitval en vertraging. Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Ondanks een nieuw bestand tussen Israël en Hezbollah zijn in het zuiden van Libanon vannacht zeker 5 mensen gedood door Israëlische aanvallen. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau drones, gevechtsvliegtuigen en artillerie gebruikt. Die troffen onder meer huizen. En ook Turkije ligt eruit op het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella verloor met 0-1 van Paraguay en na eerder verlies is die daardoor uitgeschakeld in groep D. Paraguay scoorde al na een minuut en het lukte de Turken ondanks kansen niet om de gelijkmaker of meer te maken. Vanavond staat Oranje tegenover Zweden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een warme tot zeer warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden en 24 tot 27 graden in de Randstad. In de oostelijke provincies kan het opnieuw 30 graden of iets meer worden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkerbelt.

0: De Bets Your Boys op jouw keuze in Twente en Go West.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Hele goedemorgen en hartelijk welkom bij wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Zaterdagochtend. We kijken op de kalender. Het is alweer 20 juni. En ook vandaag weer tot aan 10 uur gaan we terugkijken op de meest opvallende zaken uit de ochtendshows van de afgelopen week. Maar niet voordat we even wat historische feiten aan je hebben voorgelegd, hè.
1: Vandaag de dag dat.
0: Want vandaag in 1877 richtte Alexander Graham Bell de eerste commerciële telefoondienst op. Een mijlpaal in de communicatietechnologie. Zijn uitvinding, de telefoon, had een jaar eerder zijn patent gekregen en begon nu zijn weg te vinden naar het grote publiek. Bell en zijn bedrijf installeerden telefoonlijnen, waardoor bedrijven en particulieren voor het eerst over een langere afstanden met elkaar konden spreken. Vandaag in 1877.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1908 de Duitse huisvrouw Melita Benz een patent kreeg op de koffiefilter. Een uitvinding die de manier van koffiezitten revolutioneerde. Geïrriteerd door de bittere smaak en koffiedik in haar kopje, experimenteerde de Duitse vrouw met vloeipapier uit de schoolschriften van haar zoon. Door kleine gaatjes in het blikje te prikken en het papier als filter te gebruiken, wist ze een heldere en smaakvolle koffie te zetten. Nou, haar idee sloeg snel aan en leidde tot de oprichting van het bedrijf Melita, dat nog steeds wereldwijd bekend is om zijn koffiefilters en andere koffieproducten. 1908, de uitvinding van het koffiefilter.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1943 in Amsterdam-Zuid en Oost een grote razzia plaatsvindt om de overgebleven laatste Joden te transporteren. Duitsers samen met de Amsterdamse politie sloten alle straten af en gingen de huizen binnen om de Joden naar de verzamelplaatsen te brengen. Ruim 5500 Joodse mensen werden met trein gedeporteerd naar doorgangskamp Westerbork en van daaruit naar vernietigingskampen Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen en Sobibor. Zomaar wat historische feiten waar je wellicht je voordeel mee zou kunnen doen vandaag op deze zaterdag. Deze 20ste juni, mensen. Ja, hebben we nog iets te vieren? Moeten we nog ergens aan denken? Jazeker, het is vandaag de dag van de bouw. Ja, waar zouden we zijn? Alhoewel het wat lastig is om te bouwen tegenwoordig in ons land. Het is ook de dag van de componist, mensen. Zeker. En het is vandaag Vlaggetjesdag, hè? Een jaarlijks evenement in de kustgebieden van ons land, waar ieder jaar traditiegetrouw de eerste verse Hollandse nieuwe haring wordt gepresenteerd aan mensen die zoute vis niet ontzettend smerig vinden. Nou, mij niet gezien. Ik

0: muziek van Nick en Simon. De dag dat alles beter is. Op jouw keuze in Twente, waar het tijd is geworden voor het eerste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Ook voor organisatoren is het soms lastig om keuzes te maken en beslissingen te nemen. En je zult meemaken dat er weer een warm weekend is op het moment dat de Dom voor Danloop is gepland. Ilse de Haar, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, en dan de prangende vraag. Wat gaat er gebeuren, Ilse?
3: Ja, wat gaat er gebeuren? Nou, de beslissing gaat natuurlijk niet over één dag ijs. Maar we hebben als organisatie gisteren nog goed even weer de weerberichten bekeken. En hebben besloten dat we gewoon doorgaan met de Dom van Danloop. Maar wel onder aangepaste omstandigheden en tijden. Dus
2: okay.
3: We hebben besloten dat we ook de halve marathon naar voren gaan halen. Dus die starten al om 7:15. Om 7:00 start de campus 10 kilometer. En dan hebben we nog de grotehuis 5 kilometer. En die gaat dan starten om 8:30. Dus we hebben alles wat veranderd qua tijden. Zodat we om 9:50 eigenlijk alle lopers binnen hebben. En voordat de zwaardere warmte start.
2: Wat een goed besluit, Ilse.
3: Ja, dus we wilden niet weer zowel iedereen die hier heel lang mee bezig is teleurstellen, maar ook alle vrijwilligers, de lopers teleurstellen om te zeggen van we gaan helemaal cancelen. Maar we denken dat het gewoon met de voorspellingen die er nu zijn. Dus ik moet altijd een slag om de arm houden. Dat als het aanpast moeten we natuurlijk weer opnieuw gaan herzien. Dat we het onder veilige omstandigheden kunnen organiseren. We hebben wel extra waterposten, sponsen, handdoeken, koude waterbakken, extra waterposten, extra EHBO'ers. Dus we doen er alles aan om het, we hebben toch het hitteplan van kracht laten gaan.
2: Ja, hebben jullie ook een beetje geleerd van vorig jaar? Want vorig jaar werd het afgelast en toen viel het achteraf mee. Ik bedoel, het besluit was heel verstandig hoor. En toen zagen wij dit ook inderdaad, dat in de ochtend eigenlijk best gelopen had kunnen worden. Is dat een beetje de leer van vorig jaar geweest?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het vorig jaar was het al ver richting de 30 graden ook 's ochtends.
2: Okay.
3: Volgens mij eind 28 graden, dus dat was echt onverantwoord. Nou, en we zien nu wel dat het 's ochtends gewoon qua temperatuur beter is. Wel gaan we natuurlijk over nadenken van wat zegt ons dit voor een eventuele volgende editie. Want dit geeft gewoon extra kosten, veel onrust. En dat wil je als organisatoren eigenlijk ook niet. En wat hebben we geleerd? Ja, we hebben geleerd dat we het hitteplan hadden aangescherpt en zwaarder hadden neergezet. Ja, en voor de rest kun je er niks aan doen. Als het vorige week was geweest, was het perfect hardloopweer geweest. Dus in een week tijd kan gewoon heel veel veranderen in
2: Nou ja, weet je, stiekem is het ook wel mooi dat je om 10:00 klaar bent en lekker gewoon kunt ontbijten met z'n allen gewoon in de zon. Het is toch helemaal te gek eigenlijk.
3: Ja, zeker. Het is dus nu echt een ontbijtbuffet voor alle lopers.
2: Ja.
3: Dus dat is heel erg leuk. En de kidsrun start ook een uur eerder, dus die halen we ook naar voren om 10:00. En dan gaan we ook minder rondes lopen. Dat zij ook zichzelf niet te veel opblazen.
2: Met een warme weer, kun je toch niet lang in bed liggen. Dus wat dat betreft, perfect, super.
3: Ja, ja. Dus blij dat het door kan gaan. We hebben ook formeel akkoord van de gemeente dat het allemaal binnen de vergunning kan. Dus dat is ook echt fijn. Dus nu moeten we bezig, want dit is wel echt vers nieuws van de pers. Dus we gaan ook nu actief bezig om alle communicatie eruit te doen naar alle deelnemers. En,
2: goed zo. We zijn altijd de eerste, Ilse, ik weet het.
3: Ja, jullie zijn altijd de eerste.
2: Hey, supergoed nieuws. Heel fijn ook voor de mensen die erbij betrokken zijn en die meedoen en willen genieten. Komende zondag de Dom.

0: Sven's ochtendshow met Calvin Harris, Pharrell Williams en Kate Perry en Big Sean. Nou, het mocht wel kosten, deze plaat. Dikke hit, niet zo heel lang geleden. Feels hoorde je in de Twents ochtendshow, waar het tijd is geworden voor het laatste nieuws uit onze regio. Tanja Reiners met het streetnieuws komt eraan.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. De politie heeft donderdagmiddag 2 mannen aangehouden na een achtervolging op de A35 bij Enschede. Agenten kregen een automobilist in het vizier nadat was gemeld dat hij met hoge snelheid over de vluchtstrook richting Duitsland reed. Volgens getuigen volgde daarna een achtervolging die eindigde aan de posten in Enschede. De 27-jarige bestuurder uit Enschede verzette zich bij zijn aanhouding. Ook een 28-jarige plaatsgenoot werd aangehouden. Hij zou zich met de arrestatie hebben bemoeid en negeerde volgens de politie meerdere vorderingen om weg te gaan. De politie onderzoekt de zaak verder. Treinreizigers uit Twente kunnen in de toekomst sneller naar Groningen reizen. De provincie Drenthe trekt daarvoor 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de Neder-Saxe lijn. Die nieuwe spoorverbinding moet Enschede via Hardenberg en Emmen verbinden met Groningen. Met de bijdrage wil Drenthe laten zien dat de regio serieus werk wil maken van het project. Het Rijk heeft eerder al 2 miljard euro gereserveerd, maar ook de provincies Overijssel en Groningen moeten nog bijdragen. En hoeveel geld er precies nodig is, dat is nog niet bekend. Als de plannen doorgaan, kan de spoorlijn op zijn vroegst in 2035 in gebruik worden genomen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Ook vandaag wordt het een warme dag met 28 tot 31 graden op de thermometer. Verder blijft het droog en waait het zacht vanuit westelijke richting.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

muziek van Salmje in Twente wordt wakker. Dark Before the Dawn. En we draaiden daarvoor een dansplaat uit de jaren 80, afkomstig van Love Unlimited. Dames die verantwoordelijk waren voor de achtergrond bij onder andere Barry White. I'm So Glad That I'm A Woman draaiden we in Twente wordt wakker, waar we zo dadelijk weer een fragment hebben uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week. Na deze van Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus in Twente wordt wakker en Used to be Young. De Twentse ochtendshow. We gaan weer eens luisteren naar een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan school misschien, dat vinden we hartstikke leuk. We gaan naar Inge. Inge, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, want komend weekend gaat het gebeuren. De schapen moeten het je jasje uit, hè? Dat is toch wel even een momentje. Dat is nog niet zomaar wat er gaat gebeuren, geloof ik, hè?
3: Nou ja, het gebeurt al duizenden jaren, hè, want de wol gebruiken we natuurlijk. Maar onze schaapjes bij buitenin, die moeten ook een jasje uit. En dat gaan we zaterdag doen, inderdaad.
2: Oké, en waar gaat dat gebeuren?
3: Bij buitenin. Dat is net buiten Rijssen. Dat is een prachtige plek waar natuur en ondernemers samenkomen. Dat is een recreatiepark is er. Maar daar, er is ook kruiderijk grasland en een natuurwatervogelgebied van Staatsbosbeheer. Dus je kunt er heel mooi recreëren. En wij hebben daar schaapjes staan.
2: Oké, nou fiets ik overal, dan kom ik overal, maar dan ben ik buitenin nog niet tegengekomen. Het ligt aan mij, maar dat heb ik dan op een of andere manier, vage manier in Twente gemist. Maar zeg maar tussen Rijssen en Nijverdal ongeveer in die hoek?
3: De exacte locatie weet ik eigenlijk niet. Ik weet het adres niet. Ik kom niet uit de buurt.
2: Oh, je komt alleen maar te scheren.
3: Ja, dus het adres mag iedereen even googelen. Maar buitenin, het is zeker aan te fietsen. Dus
2: Ja, wat maakt het zo speciaal? Want het is ook een vak apart natuurlijk. En het is ook prachtig om te zien. Ik vraag me altijd af, hoe hou je die beesten in bedwang, weet je? Ja, dat is natuurlijk ook een truc. Dat kun je natuurlijk leren. En daar heb jij natuurlijk verstand van. Hoe gaat het precies?
3: Ja, dat is inderdaad, dat kun je leren. Het gaat hanteren, noemen we dat dan. Dat is een beetje ervaring. En wat wij doen, wij knippen met de hand. In een klein groepje. Dit is een kleine groep. Als er een grote kudde is, dan komt er een machinescheerder. Want het is vrij arbeidsintensief. Komen er vaak grote, sterke mannen en die scheren zo 300 schapen op een dag. En wij scheren 14 schapen, een clubje. En dat doen we met de hand. Dus we proberen de schapen met rust te pakken. En dan hebben we een bepaalde techniek om ze op hun kont te zetten. En van daaruit kunnen wij beginnen met scheren.
2: Oké. Met de hand? Ook dus een grote schaar of zo? Of?
3: Ja.
2: Oké.
3: Ja, traditionele handveerders schaar. Het is eigenlijk gewoon een oud ambacht.
2: Ja, maar de wol is toch heel taai, de vacht van de schaap?
3: Nou, eigenlijk nu is de wol heeft een soort onder de huid een nieuwe groeilaag. En nu met dat warme weer en met de lanoline, het vet van de wol, komt er een hele mooie laag onder de wol die je eigenlijk heel makkelijk kan knippen. Dus als je een beginnetje maakt, en we beginnen vaak met eerst de buik kaal scheren en dan beginnen we in de nek. En dan met dat beginnetje kunnen we eigenlijk heel mooi de vacht in zijn geheel eraf halen.
2: Oké. Wordt het dan ook direct gebruikt, zeg maar, om bij buitenin om er wat van te maken? Of gaat het naar elders?
3: Deze wol wordt eigenlijk gebruikt voor de schaapskudde op de Borkelt. Ik heb het geluk dat ik sinds januari daar mag werken als herder. Ik heb net de herdersopleiding gedaan.
2: Oh, dat is een mooi gebied.
3: Ja, het is een prachtig natuurgebied. En er loopt ook een hele mooie kudde van Marcel. Daar zijn ook de schapen van. En voor die kudde gebruiken we de wol. En we maken daar mutsen van, sjaals, sokken. En we maken hele mooie kleedjes van een hele vacht zelf. Dus daar wordt die voor gebruikt. Oh, en wolkorrels niet te vergeten.
2: Nog een keer de laatste?
3: Wolkorrels.
2: Dat is?
3: Nou, niet alle wol is dezelfde kwaliteit en even mooi. En dan eigenlijk van de rest wol. Dan maken we een product van wat je voor in je moestuin kan gebruiken.
2: Oké.
3: Dus het houdt heel goed vocht vast in de bodem.
2: Ja. Oké, nou, dus alles wordt gebruikt van de schaap, zeg maar. Nou, dat is mooi,
3: ja,
2: dat is goed nieuws.
3: Duurzaam.
2: Ik zie er buitenin midden in Rijssen liggen. Tenminste, aan de kant wel in het zuiden van Rijssen, maar daar dus. Oké, dat is niet richting Nijverdal.
3: Nee.
2: meer richting het Borkelt zelf, dus of de Borkelt is het eigenlijk. Hartstikke goed.
3: Ja.
2: Zeg, komende zaterdag, hoe laat gaat het allemaal gebeuren ongeveer?
3: Ja, vanaf 10 uur. Het wordt een hartstikke mooie warme dag, dus wij starten op tijd met scheren. En er is koffie en thee en het is goed aan te fietsen, dus kom vooral langs, kom vooral even kijken.
2: Goed zo, bij buitenin in Rijssen. Ja, het is ook die dag van tijd om het jasje uit te doen, dat mag duidelijk zijn, Inge.
3: Ja, zeker.
2: Goed zo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij €500 netto verdienen?
6: Wat?
5: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
6: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Door het hele land is er schade door het onweer en de storm van afgelopen nacht. Er liggen bomen en takken op het spoor en daardoor rijden er in Groningen, Drenthe en Brabant minder treinen bij Veendam, Bijlen en Den Bosch. Ook sloeg op meerdere plekken de bliksem in en vlogen huizen in brand, onder meer in Leek en Uddel. Het noodweer heeft in de kop van Noord-Holland zoveel schade aangericht op het terrein van Juliana Pop dat het festival niet door kan gaan. De organisatie roept op om niet naar het terrein toe te komen en belooft ticketbezitters snel te informeren. In het zuidwesten van Duitsland raakten 9 mensen gewond toen de bliksem insloeg op een sportfeest. Er heeft opnieuw niemand gebruik hoeven maken van de nachtopvang in Westerbork. Daar kunnen dit weekend mensen terecht als er geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar voor de 2e nacht op rij kon iedereen daar een slaapplek krijgen. De nachtopvang is vanaf maandag in Zwolle. En op het WK voetbal is voor het eerst een speler bestraft volgens de nieuwe regel dat je niet iemand mag uitschelden met je hand voor je mond, zodat het niet te bewijzen is. Een speler van Paraguay deed het tegen Turkije en kreeg een rode kaart. Paraguay won, Turkije is uitgeschakeld. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter. En dat was het ANP-nieuws.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: typisch een gevalletje van ik wist het. I knew it, I know you en Taylor Swift.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we gingen dit tweede gedeelte van de Twentse Ochtendshow voor deze zaterdag van start. De opname van Mr. Robbie Williams en Supreme. Deel 2 van die Twentse Ochtendshow. Tot aan 10 uur gaan we nogmaals terugkijken met 2 fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. Daarnaast het weer. Blijft het zo lekker warm? Dat is even de vraag. Nou, straks, zo even na 9:30, alle details voor wat betreft het weer van vandaag en de komende dagen. En natuurlijk het laatste nieuws uit onze regio. Dat wordt weer vakkundig gebracht door Tanja Reinders rond de klok van 9:30.
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente Wordt Wakker.
0: En wij omlijsten dat met fijne plaatjes zoals deze van George Harrison.

0: Lisa Stansfield op de Tense Radio. En Live Together. En daarvoor uit de 80's. Ex-Beatle George Harrison. En Got My Mind Set On You. De Tense Ochtendshow met weer een fragment uit een van die Tense Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Dat was wel even een momentje natuurlijk, lijkt me zo.
3: Ja, als je zo lang bezig bent geweest met zo'n orgel en je zorg daarvoor hebt gehad en eigenlijk meer dan 55 jaar in bestuur hebt gezeten, ja, dan mag je wel zeggen, dan mis je iets. Ja. Ja. Gewoon einde oefening en dan houdt het op, ja.
2: Ja, er was niemand anders die dacht van, nou, ik ga het zaakje overnemen voor om elke zaterdag ook in Enschede te staan?
3: Nou, iedereen wil dat graag doen. Ze vinden het belangrijk dat het gebeurt. Maar ik heb meer dan 20 gesprekken erover gehad en niemand die neemt het op. En als je na 3 jaar pogingen niet voor elkaar krijgt, moet je erkennen dat het niet lukt. En dan houdt het gewoon op. Ja. En dan ben ik al lang blij dat het orgel in Nederland blijft. En dat gaat dan voor op alles wat aangedragen wordt.
2: Ja, maar daar hebben we het al vaker over gehad ook in deze uitzending. Hè, want je zocht zeg maar opvolging en zo. En het belangrijkste was eigenlijk om het gewoon in Nederland te houden. Dat het dus niet de grens over gaat en dan dat je het echt nooit weer ziet.
3: Nou, dat is er. Dat is ook zoveel jaar geleden, 60 jaar geleden, de opzet geweest. Hè? Dus dat het ding in Nederland blijft. En dit orgel hebben we zelfs de naam De Tukker gegeven. Dus de verbinding met Twente daarmee aangegeven. Maar ja, na zoveel jaar houdt het een keer op. Hoewel, als ik zie hoe enthousiast men altijd is en op het orgel aanstormt, zeg maar, met kinderen huppelend naar ons toe komen, dan zeg ik, het is toch wel jammer dat hij uit Enschede verdwijnt. Want er verdwijnt een heel mooi stukje nostalgie. En dat niet alleen. Een stukje sfeer uit het centrum haal je weg. Ja, en dat vul maar op een andere manier in. Ik zou niet weten hoe. Nee. Maar dat laat ik graag aan de mensen uit Enschede over.
2: 131 jaar is het orgel, hè?
3: Het orgel is van 1895. Dus het is een van de 4 orgels nog in Nederland die ook een Gavioli-orgel dan die speelt. En goed speelt, want dat is ook belangrijk. En dit orgel, dat konden we op straat brengen. En al die andere orgels staan in een museum. Dus het had wel het voorrecht dat het op straat komt. Maar het voorrecht is ook dat het op straat blijft. Want de jongen van Eyck die het over heeft genomen, die zal het exploiteren en het orgel blijft op straat komen.
2: Oké, gelukkig maar. En we gaan naar, even kijken, Terwolde. Hè? Dat is toch
3: wel redelijk in de buurt. Terwolde ligt vlakbij
2: Deventer. Ja, wil ik zeggen. Dus we hoeven niet zo heel ver, gelukkig maar.
3: Nee. Maar los daarvan, het is gewoon mooi om te weten dat zo'n orgel van Nederland behouden blijft. En dat is eigenlijk de drijfveer waarop ik al die jaren ook heb kunnen werken.
2: Ja. Benno, wat ga je het meest missen?
3: ik denk de druk die ik heb gehad. En het gezellige ermee bezig zijn. En persberichten kunnen schrijven. Het orgel op de straat te brengen en die vrolijke gezichten die ik zie als wij met het orgel staan te spelen. Dat ga ik missen.
2: Oké. Ga je nou wel op zaterdag over de Oude Markt heen lopen of ommijd je die plek even voorlopig?
3: Kijk, het is geen oorlog, hè. Nee. Ik bedoel,
2: maar toch.
3: Het is de wereld niet uit. Maar daarnaast heb ik ook nog 2 kleinere orgels. En daarmee kom ik af en toe wel in Enschede, verzorgingshuizen of verjaardag of wat dan ook. Kijk, ik ben de orgelklank niet helemaal kwijt. Het is niet zo dat ik...
2: Gelukkig.
3: Nee. We blijven wel van de muziek houden. Hè? En ik hoop nog veel jaren mee bezig te zijn.
2: Mooi zo. Nou, over de Tukker is alles na te lezen op 120.nl. Benno Molenkamp, ik dank je wel. Jij mocht je nu zeggen met andere orgels, altijd welkom.

0: MN8 uit de 90s, populaire band. I've got a little something for you. In Twente wordt wakker, waar als we op de klok kijken, merken dat het de hoogste tijd is voor het laatste nieuws uit onze regio. Tanja met het streetnieuws komt eraan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutsen.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bosse bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. De politie heeft donderdagmiddag twee mannen aangehouden na een achtervolging op de A35 bij Enschede. Agenten kregen een automobilist in het vizier nadat was gemeld dat hij met hoge snelheid over de vluchtstrook richting Duitsland reed. Volgens getuigen volgde daarna een achtervolging die eindigde aan de posten in Enschede. De 27-jarige bestuurder uit Enschede verzette zich bij zijn aanhouding. Ook een 28-jarige plaatsgenoot werd aangehouden. Hij zou zich met de arrestatie hebben bemoeid en negeerde volgens de politie meerdere vorderingen om weg te gaan. De politie onderzoekt de zaak verder. Treinreizigers uit Twente kunnen in de toekomst sneller naar Groningen reizen. De provincie Drenthe trekt daarvoor 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de Neder-Saxe lijn. Die nieuwe spoorverbinding moet Enschede via Hardenberg en Emmen verbinden met Groningen. Met de bijdrage wil Drenthe laten zien dat de regio serieus werk wil maken van het project. Het Rijk heeft eerder al 2 miljard euro gereserveerd, maar ook de provincies Overijssel en Groningen moeten nog bijdragen. En hoeveel geld er precies nodig is, dat is nog niet bekend. Als de plannen doorgaan, kan de spoorlijn op zijn vroegst in 2035 in gebruik worden genomen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Ook vandaag wordt het een warme dag met 28 tot 31 graden op de thermometer. Verder blijft het droog en waait het zacht vanuit westelijke richting.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: en David Guetta. En Think of Me.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Het weerbericht, mensen. Ja, wat is het weer, hè? Ach, wat is het lekker weer, mensen. Lekker warm. En ja, we zijn al een aantal dagen verwend, hè, met heel warm weer. Maar het kan nog beter. Of het blijft zo, laten we het dan zo uitleggen. Alhoewel, nou goed, laten we maar beginnen. Voor de mensen die het gisteren allemaal iets te warm vonden, het wordt vandaag iets minder warm dan gisteren. Maar het blijft warm. Behoorlijk warm staat hier. Hier bij ons in het mooie Twente lopen de temperaturen op naar zo'n 31 à 32 graden. En daarbij is er veel ruimte voor de zon en is de wind zwak tot matig uit het westen. Lokaal kan het tot een onweersbui komen, maar de kans daarop is bijzonder klein. Een prima gelegenheid dus om met deze mooie temperaturen vanavond naar de wereldkampioenschap voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden buiten te gaan kijken. Nou, in de nacht naar morgen koelt het af naar zo'n 17 graden. Goed moment dus om even ja, die koele lucht het huis binnen te laten. Kijken we dan naar morgen, de zondag, ja, wordt het ook weer zomers. De zomerse temperaturen worden weer gehaald. Bij ons in de regio bereiken we toch weer die zomerse waarde van 28 graden. Dus het is prima weer om Vaderdag te vieren, hè? Ja, doen we in de tuin, waarom niet? De parasol is dan waarschijnlijk wel nodig, want het is weer vrij zonnig. Wind is zwak tot matig uit het noordoosten. En een enkele bui is niet helemaal uitgesloten. Maar het goede nieuws is, de meeste plaatsen blijven droog. Kijken we dan even de nieuwe week in, maandag. Ja, ook op maandag verloopt daar waar het de temperatuur aan gaat tropisch. Wolken en zon wisselen elkaar af bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Hier in Twente mogen we weer rekening gaan houden met die tropische 30 graden. Waardoor het voor veel mensen weer benauwd aan zal voelen. Wel is het zo dat we maandag wel even rekening moeten houden met een eventuele onweersbui. En ja, dan de vooruitzichten. In de loop van de komende week wordt dan het weer wat koeler. Er komt wat koelere lucht het land binnen. Maar wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Ja, verder hebben we een droge periode, hebben dan de overhand. Maar enkele buien, die blijven mogelijk. Maar mensen, laten we eerlijk zijn.

0: Toto op jouw keuze in Twente en With or Without You. In Twente wordt wakker waar het inmiddels alweer tijd is voor het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: En het is te warm. Zo zijn er wat hardloopwedstrijden, sportevenementen afgelast. En een ervan, dat was gisteren al bekend, was de Wieseloop. En dat is de tweede keer. Manfred Kurbel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, dat doet pijn.
3: Ja, dat doet zeker pijn. Zeker omdat het ook nog eens een keer om die jubileumeditie gaat. 25 jaar lang. Eigenlijk op één keer na in de coronatijd de Wieseloop nooit hoeven af te gelasten. En dan nu twee keer achter elkaar, ja. Dat doet pijn, maar goed. Het is gewoon niet anders. Ik bedoel, het is voor een heel groot deel is het echt pure toeval. Want dat kan ik gelijk wel even toelichten. Ik zag net namelijk ook als reacties op Facebook, heel veel reacties met advies, moeten we misschien niet verplaatsen naar een ander tijdstip in het jaar. Echter, de afgelopen 5-6 weken tot op de dag van gisteren hadden we de loop perfect kunnen organiseren. Dus dat nu in 1-2 dagen tijd de temperaturen zo extreem worden, ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. En dat dan net de Wieseloop in dit weekend valt. Want voor volgende week lijken de temperaturen ook weer milder.
2: Ja,
3: en zo was het vorig jaar exact hetzelfde. Ja. Een week na de Wieseloop was het 20 graden. Dus,
2: ja. Het is ook zo dat we er natuurlijk veel meer bovenop zitten dan zeg maar jaren geleden. Dan lieten we gewoon zeg maar de tocht doorgaan. Maar tegenwoordig door de media en door allerlei. Stel dat het toch misgaat, dan krijgt de organisatie het op de dak van. Zie nou wel, weet je, dat soort gezotemieten krijg je de hele tijd, toch?
3: Ja, nou kijk, het punt is, ik was zelf ook in de veronderstelling, want ik had deze week gebeld door de GOR, de geneeskundige. Dienst, zeg maar, die hier verantwoordelijk is voor de regio. En die adviseerde dus te strengste om de loop af te gelasten. Nou, door middel van allerlei berekeningen die ze dan doen. Dan denk je zelf van, joh, we hebben maar een randje van 5 en we hebben maar een randje van 10 kilometer met heel veel waterposten, sproeiers, ga zo maar door. Extra opgeschaald in EHBO, zelfs mensen van het Witte Kruis. Dus ja, wat kan er nog gebeuren? Maar ook zij adviseren dan nog steeds om het niet te organiseren. Het is namelijk een misvatting dat mensen denken dat alleen bij lange afstanden die hitteberoertes ontstaan. Maar volgens de GOR hebben zij ieder weekend, krijgen ze de rapporten van de geneeskundige dienst, dan wel van de ambulancebroeders. En die hebben ook op kortere afstanden met mensen te maken die volledig oud gaan. Dus dat werd
2: dan willen.
3: Ook. Nee, dat werd er ook gelijk tegengesproken. En dan durf je. Dan kun en mag je die verantwoordelijkheid ook niet nemen om te zeggen van, we laten het maar doorgaan.
2: Helder verhaal. Manfred, we hebben elkaar vorig jaar ook gesproken toen het aflast werd. Toen zei je van, misschien moeten we eens kijken in Zuid-Europese landen hoe ze daar dit soort sportevenementen organiseren. Ben je daar nog verder mee gekomen? Is er nog actie in ondernomen?
3: Nou, het punt is dat je toch heel sterk afhankelijk blijft van de totale omstandigheden. Dan doel ik met name ook op de luchtvochtigheid. Wat je in Zuid-Europese landen ziet is, punt 1, heel veel van die wedstrijden zijn dan 's morgens vroeg. Nou, dat was voor ons nu geen optie, omdat organisatorisch dat heel moeilijk is. Maar ten tweede zit je ook met dit keer ook met een hele hoge luchtvochtigheid voor zaterdagochtend, zoals voorspeld wordt door de GOR. Nou, en dat is ook een punt wat je dus in Zuid-Europese landen heel vaak ziet. Daar praat je dan niet over wedstrijden met heel hoge luchtvochtigheid. Daar is de lucht veel droger, daar is het veel minder benauwd. Dus dan is die zonnekracht is er wel, maar dan doen ze het heel vaak 's ochtends. Dus het is wederom een combinatie van factoren die in dat geval dan dan ook wat makkelijker zijn weer in Zuid-Europese landen ten opzichte van de omstandigheden zoals ze voor dit weekend voor ons geschetst hebben.
2: Ja, het is weer pure pech, het is balen. Ik las ergens iets, ook bij jullie zelf, dat er misschien nog gekeken werd naar een latere datum. Is dat reëel? Want dat zit vast op vrijwilligers en zo, hè?
3: Ja, het is een optelsom van. Kijk, het is natuurlijk een grote organisatie inmiddels. En ook een complexe organisatie. Waar we, bestaat uit vele puzzelstukjes. En die moeten allemaal wel samenvallen om überhaupt een loop op een later tijdstip nog te kunnen organiseren. En dan doel ik op een geschikt moment in de agenda, dus dat we niet tegelijk met andere lopen zitten in de regio die we dan misschien waarvan je dan een concurrent wordt. Je zit natuurlijk met de beschikbaarheid van verkeersregelaars, van vrijwilligers, maar ook de leveranciers van al die dranghekken. Ga zo maar door. Het is echt, alles moet dan wel kunnen en kloppen om niet een gedevalueerde loop te organiseren. Want dat is iets wat je niet wilt. We hebben de 25e editie. En dan moet het wel, om het maar zo te zeggen, wie zo loopwaardig zijn. En niet dat je met veel minder lopers of met een afgeschaalde loop dan het doet omdat het dan per se een editie moet zijn.
2: Helder. We wachten af, Manfred. Helder verhaal, duidelijk verhaal. Begrijp het allemaal. En

Hands. Slow Hands van Niall Horan. Op jouw keuze in Twente, waar het inmiddels alweer tegen het einde van dit programma aanloopt. Voor wat betreft Twente wordt wakker. Ik zeg heel hartelijk dank voor het luisteren. Wens je ongelooflijk veel plezier na tienen met het Twente FM weekend. Blijf luisteren. Ik ben er morgen weer even na 8 uur voor wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Fijne zaterdag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies

zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het noodweer van gisteravond heeft een leven geëist. In het Drentse dorpje Het Haantje bij Coevorden kreeg een vrouw een boom op haar auto. Die werd helemaal geplet en de vrouw overleed. Door blikseminslag was er ook op allerlei plekken brand en er werden daken van huizen geblazen. Festival Juliana Pop in Noord-Holland kan niet doorgaan door stormschade op het terrein. De organisatie zegt op Facebook dat het niet veilig kan, maar dit is niet het nieuws wat je wilt delen, zeggen ze. Onder het bericht staan veel steunbetuigingen. Juliana Pop was uitverkocht, onder andere S10 en Ronnie Flex zouden optreden. In Twente is een bruiloft in het water gevallen, letterlijk. Door de regen overstroomde een beek. De feestzaal in de watermolen ernaast liep onder water en de gasten moesten vluchten. Niemand raakte gewond. Ook zijn op allerlei plekken bomen en takken op het spoor gevallen en rijden daardoor minder treinen, onder meer bij Den Bosch. En Harry Styles heeft ook zijn show in Londen gisteravond stilgelegd om een fan te helpen. Iemand in het publiek keek bezorgd rond en hij vroeg wat er was. Degene was zijn zus kwijt en Styles ging pas weer zingen toen die gevonden was. In Amsterdam stopte hij ook de show om te zorgen dat iemand vooraan water kreeg. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een warme dag met veel zon en temperaturen van 20 tot 24 graden op de stranden tot 30 of meer in het oosten. Het blijft meest droog. Morgen is de kans op een bui wat groter. En dat was het ANP-nieuws.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
4: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
5: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
6: Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben geen wiskunde maar een Duits leraar. Kan het niet controleren, Sarah?
2: Twente FM, weekend.

Een leuke plaat of niet, zeg, van Ed Sheeran en Justin Bieber. I don't care. En het loopt alweer richting eind juni. Morgen de langste dag van het jaar, de 21ste, vandaag de 20ste. En het is heerlijk op temperatuur. Kan niet anders zeggen, al dat luie zweet gutst je lijf uit. Geen enkel probleem. Duncan Lawrence opende de show, jongens. Electric Life en Ed Sheeran en Justin Bieber met hun single I Don't Care. De show staat bol van de muziek. Goh, dat is toch niet heel verrassend. En ik neem je ook even mee in een paar uitslagen en de planning van het WK voetbal. Dat is volop aan de gang in Amerika, in Canada en Mexico. Er is van alles om te doen, maar daar houden we ons minder mee bezig. Lekkere muziek heb ik voor je. Dit is Ariana Grande en Z Break Free.

Wat een ongelooflijk stoer wijf vind ik dat. Pink Runaway hoorde je hier op Twente FM en ook Ariana Grande en Z Break Free. Een bomvolle show. Het wordt vandaag trouwens net zo warm als gisteren. Hè? Met hier en daar weer een lekkere onweersbui. Dus mocht je vandaag nou een sportevenement gaan aan deelnemen of je bent daar. Kunstgras is een stuk warmer dan echt gras. Dat je het even meeneemt in je overweging. Zeg, dit is Paul Garrick. Baby.

Cry en daarvoor ook Paul Carrack, When You Walk Into The Room. Nou, daar zat ik al, dus dat scheelt enorm. Nog één plaat voordat de streeknieuws jouw kant op komt. En die is van de R.E.M. Losing My Religion. Streeknieuws wordt gelezen door Tanja, zoals je gewend bent.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. De politie heeft donderdagmiddag 2 mannen aangehouden na een achtervolging op de A35 bij Enschede. Agenten kregen een automobilist in het vizier nadat was gemeld dat hij met hoge snelheid over de vluchtstrook richting Duitsland reed. Volgens getuigen volgde daarna een achtervolging die eindigde aan de posten in Enschede. De 27-jarige bestuurder uit Enschede verzette zich bij zijn aanhouding. Ook een 28-jarige plaatsgenoot werd aangehouden. Hij zou zich met de arrestatie hebben bemoeid en negeerde volgens de politie meerdere vorderingen om weg te gaan. De politie onderzoekt de zaak verder. Treinreizigers uit Twente kunnen in de toekomst sneller naar Groningen reizen. De provincie Drenthe trekt daarvoor 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de Neder-Saxe lijn. Die nieuwe spoorverbinding moet Enschede via Hardenberg en Emmen verbinden met Groningen. Met de bijdrage wil Drenthe laten zien dat de regio serieus werk wil maken van het project. Het Rijk heeft eerder al 2 miljard euro gereserveerd, maar ook de provincies Overijssel en Groningen moeten nog bijdragen. En hoeveel geld er precies nodig is, dat is nog niet bekend. Als de plannen doorgaan, kan de spoorlijn op zijn vroegst in 2035 in gebruik worden genomen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Ook vandaag wordt het een warme dag met 28 tot 31 graden op de thermometer. Verder blijft het droog en waait het zacht vanuit westelijke richting.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Leuk zeg, Mark Ember hoorde je ook, Good to Be. En dan bijna neem ik je mee in de planning voor het WK. Wat staat er ons allemaal te wachten deze zaterdag en zondag? En natuurlijk heerlijke muziek. Deze naam ken je uit de jaren 80. Dat is een grootheid. Een blonde grootheid. Kim Wilde, Four Letter Word en zometeen Hootie en de Blowfish. Holy.

0: op jouw zaterdagochtend van Hootie en de Blowfish. I only wanna be with you.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: En ik zei het al, ik neem een klein overzichtje in de afgelopen WK-wedstrijden. En ook wat er op de planning staat voor dit weekend. Nou, die ene wedstrijd is natuurlijk heel erg bekend bij ons. Zullen we beginnen op de vrijdag? Daar speelde Canada tegen Qatar. En die haalde uit. Het werd 6-0 voor Canada. Mexico-Zuid-Korea werd 1-0. En de Verenigde Staten wonnen gisteravond van Australië met 2-0. En daar waren ze, ziender ogen blij mee. Het was ook een leuke overwinning. Vannacht Schotland-Marokko 0-1. En daar schitterde Saibari weer, hè. Brazilië-Haiti, te verwachten, 3-0. Turkije-Paraguay 0-1. En vanavond om 7 uur Nederland-Zweden. Om 10 uur Duitsland-Ivoorkust. En dan kijken we alvast eventjes naar de zondag. Ecuador-Curaçao om 2 uur 's nachts. Tunesië-Japan om 6 uur 's ochtends. Spanje-Saoedi-Arabië om 6 uur. En om 9 uur morgenavond België tegen Iran. Oh, dan kun jij de wedstrijden weer uitzoeken. En als je nou ook meespeelt in een of andere pool op je werk of bij de vereniging. Dat is zo leuk, hè? Die concurrentiestrijd onderling. Ik hou ervan. We gaan even wat rust in de show brengen met Simply Red. Dit is Fake en Tim Bousta. De Bousta heb ik zo meteen.

Prachtig leuke plaat zeg. Kan eigenlijk elk tijdstip van de dag, maar dat hij dan vanochtend in de show staat, heerlijk. En daarvoor hoorde je ook nog Simply Red, Fake. En dan zijn we bijna aan het einde van uur 1. Maar deze vond ik, mocht niet ontbreken. Gotye featuring Kimbra, Somebody That I Used To Know, Daniel Loos. Prachtig mooie dag. Dat is het vandaag, zaterdag. Hey, zometeen nog een heel uur Twente FM weekend.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Facebookpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je

0: online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er zijn nog altijd te weinig bedden op de intensive care. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Het tekort aan bedden komt veel terug in de verhoren over de aanpak van corona. Toen waren er ook te weinig, nu zijn het er nog minder. Na het noodweer van gisteravond zijn de veiligheidsregio's nu druk met het afhandelen van de schade. Er waren al tientallen meldingen en verwacht wordt dat er nog veel meer bijkomen. De storm zorgt voor omgewaaide bomen en omdat er soms heel veel regen viel, waren er ook overstromingen. Door het noodweer is in Drenthe een dode gevallen. Een vrouw uit Friesland reed met haar auto in de buurt van Coevorden toen daar een boom op viel. De auto werd verpletterd en de vrouw overleed ter plekke. Er zijn ook bomen op het spoor gevallen. Op verschillende plekken rijden minder treinen. En in Duitsland is gisteravond een Nederlandse auto met een zelfgemaakt zwaailicht aan de kant gezet. Er zaten twee mannen in die zeiden dat ze op de terugweg waren van een rally in Albanië. Achterop hun auto stond twee mannen, één Volvo, nul plan. Wat kan er misgaan? Ze moesten het zwaailicht weghalen en mochten toen verder. En dan het weer van Weer Online. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
4: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
5: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
6: Maar dat is toch helemaal niet gezellig?
7: Gezellig?
6: Ja.
2: Twente FM

Welkom in uur 2. De 20e van juni alweer, de tijd vliegt voorbij. Zeg, hoe is het? Heb jij gisteravond overlast gehad van de vele regen? Nou, in ieder geval in Hengelo ging het aardig los. Veel straten stonden blank in de wijken Groot-Drienen. En een stukje van de Noord geloof ik ook nog. Takken uit de bomen en blikseminslagen. Gaslekkage aan de topweg. Dus het was eventjes, een beetje wat ze zeggen, hè? Dweilen met de kraan open. Hopen dat het vandaag wat minder wordt. De temperaturen stijgen wel weer richting tropische waarden in Twente. Maar dat mag de pret niet drukken. Heb je nou een sportevenement, zoals er op deze dag nog heel veel toernooien zijn in de regio? Let dan even goed op dat je goed hydrateert. En dat doen we op dit tijdstip met water. Een kopje koffie kan ook. Water is het allerbelangrijkste. Zeg, Gala opende dit tweede uur Freed From Desire. En Glenn Frey hoorde je net, The Heat Is On. En we hebben heerlijke muziek van James Blunt, Stay The Night. Nou, dat is dan voor later deze dag. En ook Another N54.

nog niet zeg. Talk to you van Another N54 Ultra op jouw zaterdagochtend. Twente FM weekend, waar je dan ook maar bent. Zet die radio aan. Vinden we hartstikke gezellig. Dit is Post Malone. Enough is enough. En Janet Jackson komt eraan met haar hit uit de 90s.

0: Janet Jackson, heerlijke plaat, Escapade. En waarom praat je dan door het outro, hey Jasper? Ja, dat hoort ook helemaal niet. Je hebt helemaal gelijk. Zeg, Post Malone zat ervoor. Enough is enough. Nog één plaatje in het voorprogramma van de Streeknieuws. Tanja leest dat zo van jou. En dat plaatje is van de Black Eyed Peas. En wat moeten we doen?
1: Let's get it started in here.

0: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. Het noodweer van afgelopen nacht heeft in Twente voor veel schade en overlast gezorgd. De brandweer kreeg ongeveer 170 meldingen van stormschade en blikseminslag. Vooral in Hengelo moesten hulpdiensten in actie komen vanwege omgevallen bomen die wegen blokkeerden. Op de PC Hoofdlaan botste een automobilist tegen een omgevallen boom. In Tubbergen en in Almelo raakten daken beschadigd door grote hoeveelheden regenwater. En bij watermolen Bels in Mander stroomde een beek een restaurant binnen tijdens een bruiloft met 150 gasten. Niemand raakte gewond, maar het bedrijf blijft voorlopig gesloten om de schade te kunnen herstellen. Ook op andere plekken in Twente zorgde harde wind, hevige regen en hagel voor veel overlast. Dit weekend is de 58e editie van de Almeloze Ruitendagen van start gegaan. Op het terrein van Manege de Bosrand is alles ingericht voor dit jaarlijkse hippische evenement met wedstrijden voor ponies en paarden. In totaal doen zo'n 750 ponies en 1500 paarden mee. De ponywedstrijden die zijn al begonnen, vinden dit weekend plaats en de paarden komen aankomende week in actie. Door de warme temperaturen zijn extra drink- en verkoelingsplekken ingericht voor zowel de dieren als voor de ruiters. En wie naar de Almeloze Ruitendagen gaat, maar de WK-voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden vanavond niet wil missen? Almeloze Ruitendagen en oranje kijken, het kan gewoon allebei. Want er is gezorgd voor een heel groot scherm. En als laatste is hier dan nog het weer voor Twente. Ook vandaag wordt het een warme dag met 28 tot 31 graden op de thermometer. Verder blijft het droog en waait het zacht vanuit westelijke richting.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Or Ain't No Doubt. Het is tijd dat ik je even meeneem in de uitslagen en de planning van de wedstrijden in het wereldkampioenschap voetbal.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Want ja, dat is natuurlijk aan de gang. En, we zijn allemaal heel benieuwd wat er gaat gebeuren deze dag. We beginnen op de vrijdag. Canada speelde tegen Qatar en veegde Qatar van het veld met 6-0. Mexico-Zuid-Korea werd 1-0. En de Verenigde Staten speelde gisteravond tegen Australië. Het werd daar 2-0. Waarbij ik persoonlijk Australië toch iets meer had gegund. Wedstrijden voor de zaterdag vannacht was Brazilië tegen Haiti 3-0. Turkije-Paraguay is 0-1. En vanavond om 7 uur Nederland-Zweden. En om 10 uur Duitsland tegen Ivoorkust. Wedstrijden voor de zondag om 2 uur 's nachts Ecuador tegen Curaçao. Daar zijn ze weer. 6 uur Tunesië-Japan. 6 uur 's ochtends dan. 6 uur 's avonds Spanje tegen Saoedi-Arabië. En om 9 uur België tegen Iran. Dat zijn wel de affiches waar je iets mee kunt. Ik zeg, ik zie een nieuwe plaat in de lijst staan. En dat vind ik echt leuker, want dat ze nog steeds meedoen na meer dan 50 jaar. Ik heb het inderdaad over de Rolling Stones. In the Stars van een album Foreign Tongues dat 10 juli uitkomt. Ze mogen er nog steeds zijn. En wat maken ze nog steeds? Hele leuke

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten.

0: Twente FM nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op verschillende plekken zijn door de storm vannacht bomen en takken op het spoor gevallen en is de bovenleiding stuk. Onder andere tussen Den Bosch en Utrecht rijden geen intercities. Tussen Utrecht en Schiphol rijden er minder en tussen Den Bosch en Geldermalsen rijdt helemaal niks. ProRail is druk bezig alles te herstellen. In Drenthe gooit het noodweer van gisteravond roet in het eten voor de mountainbike race Bartje 200. Die gaat niet door, want bij de start en finish in Borger is het een ravage. En door het bos fietsen is het gevaarlijk door alle loshangende takken, zegt de organisator. Er zouden ruim 2000 mensen meedoen. Langs de Amstel aan de zuidkant van Amsterdam is een vrouw omgekomen toen ze op haar fiets werd aangereden door een trekker. Hulpverleners hebben haar nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de trekker, een man uit Waverveen, is aangehouden. Het is niet duidelijk waardoor het zo misging. En bij een treinongeluk in München is een dode gevallen. Twee wagons van een goederentrein stortten van een brug toen er iets fout ging met rangeren en kwamen met één kant op de weg eronder terecht. Het gaat nog uren duren om alles op te ruimen. En dan het weer van Weer Online. Het is zomers, zonnig en warm. 20 tot 24 graden op het strand, 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er wat meer kans op een regen- of onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

van Nelly. Aan het begin van Weekend Henk op je radio. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Leuk dat je er ook weer bij bent. En de vakantie zit er weer op. Ja, zo snel gaat het. 2 weken ben ik weg geweest en ik ben weer terug. En we gaan er gewoon weer lekker aan beginnen. Het is heerlijk weer buiten. Hoge temperaturen, dus ik heb het goede weer meegenomen, zullen we maar zeggen. In mijn eigen vakantie had ik gewoon rot weer. Veel regen en dat soort dingen allemaal meer. Maar goed, ik heb er wel van genoten. 2 weken lang even niet op de radio. Gewoon even helemaal niks doen. Gewoon lekker thuis zitten. Even naar België geweest om bier te halen. Ja, zo gek ben ik. Ja, je moet wat in je leven, tenslotte. En we zijn weer gewoon terug op de radio met heel veel lekkere muziek, streeknieuws en nog veel meer. Kortom, ik hoop dat je er klaar voor zit om de komende 3 uur mijn gast te zijn met heel veel lekkere muziek. Straks een overzicht van wat er allemaal gebeurde op deze dag en wie zijn de jarig. Maar eerst Alex Warren, hier Fever Dreams.

2017 werd station Brussel Centraal getroffen door een bomaanslag. De aanval mislukte en er vielen gelukkig geen gewonden. En natuurlijk, het WK is weer bezig. Vanavond mogen we weer spelen tegen Zweden. Maar in 2007 zorgde Jong Oranje voor een historische prestatie. Het Nederlands elftal onder de 21 versloeg namelijk in Engeland op het EK in Heerenveen na maar liefst 16 strafschoppen. En bereikte daarmee de finale tegen Servië. En hoe zou de wereld in de toekomst eruit zien? Die vraag stelden veel mensen zich in 1989. Toen werd namelijk het Huis van de Toekomst geopend. Nou, is er veel veranderd? Ja, er zijn een hele hoop dingen veranderd. Denk alleen maar aan het mobiele telefoontje en de computer thuis. En wie zijn er vandaag jarig? Natuurlijk Lionel Richie. Acteur John Goodman. Je kent hem onder uit de televisie Rosanna. En als een van de Flintstones, Fred Flintstone in dit geval. En Nicole Kidman, die vandaag 59 kaartjes mag uitblazen. En ben je ook jarig, van harte gefeliciteerd natuurlijk. En namens iedereen hier bij Twente FM.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
2: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
0: Brusje doet meer met je.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. Het noodweer van afgelopen nacht heeft in Twente voor veel schade en overlast gezorgd. De brandweer kreeg ongeveer 170 meldingen van stormschade en blikseminslag. Vooral in Hengelo moesten hulpdiensten in actie komen vanwege omgevallen bomen die wegen blokkeerden. Op de PC Hoofdlaan botste een automobilist tegen een omgevallen boom. In Tubbergen en in Almelo raakten daken beschadigd door grote hoeveelheden regenwater. En bij watermolen Bels in Manders stroomde een beek een restaurant binnen tijdens een bruiloft met 150 gasten. Niemand raakte gewond, maar het bedrijf blijft voorlopig gesloten om de schade te kunnen herstellen. Ook op andere plekken in Twente zorgde harde wind, hevige regen en hagel voor veel overlast. Dit weekend is de 58e editie van de Almeloze Ruitendagen van start gegaan. Op het terrein van Manege de Bosrand is alles ingericht voor dit jaarlijkse hippische evenement met wedstrijden voor ponies en paarden. In totaal doen zo'n 750 ponies en 1500 paarden mee. De ponywedstrijden die zijn al begonnen, vinden dit weekend plaats en de paarden komen aankomende week in actie. Door de warme temperaturen zijn extra drink- en verkoelingsplekken ingericht voor zowel de dieren als voor de ruiters. En wie naar de Almeloze Ruitendagen gaat, maar de WK-voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden vanavond niet wil missen? Almeloze Ruitendagen en Oranje kijken, het kan gewoon allebei. Want er is gezorgd voor een heel groot scherm. En als laatste is hier dan nog het weer voor Twente. Ook vandaag wordt het een warme dag met 28 tot 31 graden op de thermometer. Verder blijft het droog en waait het zacht vanuit westelijke richting.
1: Waardmans van de ANWB. Je landt in de file op de A12 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is je extra reistijd vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten. En ook op de A12 in de richting van Arnhem is het druk. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

een van de leuke nummers van Kylie Minogue. En ze treedt nog steeds op, hè. Ze maakt nog steeds leuke plaatjes. En dit was de Locomotion uit de jaren 80. Een van die leuke, vrolijke plaatjes uit die tijd. Over de jaren 80 gesproken. Nou, toen was dit ook een hele grote hit. Allebei zijn ze niet meer onder ons. Aretha Franklin en George Michael. I Knew You Were Waiting For Me op Twente FM. En wil je ook zo'n leuke, gezellige plaat horen? Vraag dan even aan via de 1 Twente app. Kan bijvoorbeeld via onze 1 Twente app.

Leona Lewis. Haar Bleeding Love op Twente FM. Het is tijd op voetbalnieuws te gaan doornemen met jou. Want er gebeurt veel op regionaal niveau, zullen we dan maar zeggen. Niet alleen op het WK, maar ook in Heren in Almelo, bij Heracles Almelo. Want die heeft zich versterkt met Maurice Wurts. De 25-jarige Duitser komt transfervrij over van Eintracht Trier. En heeft een contract getekend op medio 2028 met een optie voor nog een extra seizoen. Wurts speelt normaal als middenvelder, maar komt ook als linksback of centrale verdediger uit de voeten. Hij komt over van Eintracht Trier, dat uitkomt in de vierde niveau van Duitsland. De Duitser omschrijft zichzelf als een speler die graag de opbouw verzorgt, sterk is in de duels en veel energie in het spel legt. Voor Heracles is het alweer de derde versterking uit de Duitse regionale liga in korte tijd. Eerder werd ook Mario Borak en Max Haurits vastgelegd bij de Almeloers.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Zeeland is iemand aangehouden na de vondsten deze week van een zwaargewonde man in Middelburg. Die werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij. De verdachte kwam in beeld na onderzoek en gesprekken met getuigen. Wat hij precies met de dood van de Middelburger te maken heeft, is niet duidelijk. In de Dominicaanse Republiek, in het Caribisch gebied, is een grote brand geweest in een toeristenresort. Een Italiaanse vrouw is omgekomen, 3 mensen moesten naar het ziekenhuis en vele honderden werden geëvacueerd. Een groot deel van het resort is verbrand, het vuur is nu onder controle. In Zuid-Libanon zijn zeker 9 doden gevallen door aanvallen van Israël. Volgens Libanon

0: 24 tot 27 in het binnenland en 30 of meer in het oosten. Morgen is er een wat grotere kans op een regen- of onweersbui. En dat was het ANP-nieuws.
1: Rijn Baartmans van de ANWB. Je belandt onder andere in de file op de A1 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is het druk na Oldenzaal-Zuid. En dat geldt ook voor de A12 richting de Duitse grens. Daar beland je in de file vanaf knooppunt Ouddijk. Reken hier op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Kisses en Invisible Touch. Aan het begin van het tweede gedeelte van Weekend Henk op je radio. En het is gewoon heel jammer dat Phil Collins eigenlijk niet meer zo goed kan zingen. Nee, hij heeft last van zijn gehoor. Hij is een beetje ziekjes en zo. En als hij af en toe nog eens optreedt, komt af en toe nog eens voort. Niet vaak meer, maar heel af en toe. Ja, dan staat hij niet meer. Dan moet hij op een kruk zitten en begeleid worden. Dat is wel jammer. Bruno Mars, Risk It All, nu op je radio. For just a

PhD. En hij was helemaal geen professor of wat dan maar ook. Hij nam die naam gewoon aan. En waarom weet eigenlijk niemand. I Won't Let You Down, de grote hit uit de jaren 80, had hij wel. Het was een eendagvlieg. Onze steden krijgen steeds vaker te maken met warme zomers en hittegolven. En daarom onderzoekt de Universiteit Twente hoe steden beter bestand kunnen worden tegen extreme warmte. Onderzoeker Wim Timmermans brengt de komende weken de zogenaamde hittestress in Enschede in kaart. En daarom vliegt tussen 24 juni en 16 juli een vliegtuig en met speciaal uitgeruste meetapparatuur meerdere keren over de stad om te meten waar het warmste wordt. En met die gegevens zullen onderzoekers beter begrijpen welke plekken extra gevoelig zijn voor hitte. Hittestress kan namelijk zorgen voor slaapproblemen, gezondheidsklachten en minder concentratie. De Universiteit Twente werkt hiervoor samen met 3 andere technische universiteiten. En Enschede dient daarbij als een soort proefstad omdat er al veel meetapparatuur aanwezig is. De resultaten moeten uiteindelijk helpen om de steden in de toekomst koeler en prettiger leefbaar te houden.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedendag, ik ben Tanja Reinders. Het noodweer van afgelopen nacht heeft in Twente voor veel schade en overlast gezorgd. De brandweer kreeg ongeveer 170 meldingen van stormschade en blikseminslag. Vooral in Hengelo moesten hulpdiensten in actie komen vanwege omgevallen bomen die wegen blokkeerden. Op de PC Hoofdlaan botste een automobilist tegen een omgevallen boom. In Tubbergen en in Almelo raakten daken beschadigd door grote hoeveelheden regenwater. En bij watermolen Bels in Mander stroomde een beek een restaurant binnen tijdens een bruiloft met 150 gasten. Niemand raakte gewond, maar het bedrijf blijft voorlopig gesloten om de schade te kunnen herstellen. Ook op andere plekken in Twente zorgde harde wind, hevige regen en hagel voor veel overlast. Dit weekend is de 58e editie van de Almeloze Ruitendagen van start gegaan. Op het terrein van Manege de Bosrand is alles ingericht voor dit jaarlijkse hippische evenement met wedstrijden voor ponies en paarden. In totaal doen zo'n 750 ponies en 1500 paarden mee. De ponywedstrijden die zijn al begonnen, vinden dit weekend plaats en de paarden komen aankomende week in actie. Door de warme temperaturen zijn extra drink- en verkoelingsplekken ingericht voor zowel de dieren als voor de ruiters. En wie naar de Almeloze Ruitendagen gaat, maar de WK-voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden vanavond niet wil missen? Almeloze Ruitendagen en oranje kijken, het kan gewoon allebei. Want er is gezorgd voor een heel groot scherm. En als laatste is hier dan nog het weer voor Twente. Ook vandaag wordt het een warme dag met 28 tot 31 graden op de thermometer. Verder blijft het droog en waait het zacht vanuit westelijke richting.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM, Weekend Henk.

Steeds meer Nederlanders verhuizen verder van huis, maar in Haaksbergen blijft een groot deel van de huizenkopers nog altijd uit eigen omgeving komen. Volgens nieuwe cijfers van de kadaster kwamen vorig jaar 36% van de woningkopers in Haaksbergen van buiten de gemeente. En landelijk ligt het aandeel op 42% iets hoger. Het kadaster ziet al langer een trend waarbij mensen verder verhuizen dan vroeger. Dat komt onder meer doordat thuiswerken sinds de coronaperiode gebruikelijk is geworden. Inwoners van Haaksbergen die vorig jaar verhuisden gingen gemiddeld ruim 18 kilometer verderop wonen. En opvallend is ook dat 3% van de huiskopers in Haaksbergen afkomstig was uit de Randstad. Volgens onderzoekers spelen de hoge huizenprijzen in het westen van het land daarbij wel een hele belangrijke rol.

vorige week nog zien optreden. Deze Shakira en Bruna Boy. En Die Die. Je hoort hem natuurlijk bij het voetbal. Over voetbal gesproken. Ja, zometeen is het weer zover. Trappen wel. Tegen Zweden. De tweede wedstrijd van Oranje. En hopelijk gaat hij een stuk beter dan de eerste. Hier is Bryan Adams en Tina Turner.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. Hij had op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van PharmaNoord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheid.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De meeste Nederlandse gemeenten houden zich aan de spreidingswet die de verdeling van asielzoekers regelt. Ze zijn lang niet allemaal enthousiast, maar doen wel wat ze gevraagd wordt, blijkt uit een rondgang van de NOS. In 11 gemeenten is er verzet tegen de wet. Houden ze dat vol, dan volgen na de zomer maatregelen. De Zeeuwse politie onderzoekt een schuur in Sint-Philipsland die gisteren in brand vloog. Vermoedelijk zat er een drugslab in, meldt de regionale omroep. De brandweer zag verdachte dingen tijdens het blussen. Nu de resten van de schuur zijn afgekoeld, kunnen ze erin. Na de storm van gisteravond moeten inwoners van Hogeveen en omgeving even zuinig aandoen met hun drinkwater. Door het noodweer is een transportleiding beschadigd, meldt RTV Drenthe. En dus kan er minder water naar de klanten. Die merken dat ook aan een wat lagere waterdruk. Het waterleidingbedrijf is er druk mee bezig. En op een festival in het noorden van Duitsland, bij Flensburg, zijn vannacht meer dan 10 mensen gewond geraakt door de storm. Ze zijn niet ernstig gewond. Het hele festival werd ontruimd, maar is vanmorgen weer verder gegaan. Er zijn vannacht nieuwe onweersbuien voorspeld, nu ook in Limburg. Daar is Pinkpop aan de gang. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm tot 31 graden in het oosten. Aan de kust door wind van zee koeler. In het zuidoosten later vanmiddag kans op een flinke bui. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 28 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles zorgen voor vertragingen op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte beland je in de file over 2 kilometer met een vertragingstijd van 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Johnson en Miley Cyrus aan het begin van het derde en laatste gedeelte in Weekend Henk hier op Twente FM. En Nothing Breaks Like a Heart. En dit komt uit die leuke film, hè? The Devil Wears Prada 2. En dit is wel die hele leuke plaat van Sheena Shapiro.

0: Even naar Enter, want een simpel idee moet de winkel in Enter een stuk toegankelijker maken. Rolstoelgebruikers Anita en Ida zetten zich namelijk in voor de plaats van een speciale deurbel bij winkels. Voor veel mensen in een rolstoel vormt een gesloten winkeldeur namelijk vaak een flinke drempel. Even aanbellen is dan vaak makkelijker dan proberen zelf de deur te openen. En met steun van de gemeente Wierden krijgen ondernemers zonder automatische deur nu gratis een deurbel aangeboden. Inmiddels zijn de eerste 35 deurbellen al geplaatst en volgens initiatiefnemers profiteert niet alleen de rolstoelgebruikers daarvan, maar ook mensen met een rollator of een scootmobiel. En het doel is allemaal heel simpel, om Enter stap voor stap een stuk toegankelijker te maken voor iedereen. En ik denk, dat is een goed idee voor meer gemeenten.
1: Oh yeah, jouw keuze in Twente. Jouw keuze in Twente. Twente FM.
0: En op Twente FM hoor je nu Jaap Rezema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten op verzoek van Bianca.

0: je tuin? Buzzinc Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzzinc in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzzincbouwmaterialen.eu.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. Na meerdere afgelastingen van hardloopevenementen in de regio door de hitte gaat de Domverdanloop in Reutem dit weekend wel door. De organisatie heeft het programma aangepast en vervroegd, zodat de lopers morgen vroeg in de ochtend van start gaan en voor de warmte weer binnen zijn. De 10 kilometer start om 7 uur, de halve marathon volgt om 7:15 en de 5 kilometer die gaat om 8:30 van start. Ook de wandeltocht en de kidsrun zijn vervroegd. Het evenement moest vorig jaar nog worden geannuleerd vanwege extreme hitte. Ook eerder deze week gingen in de regio nog andere loopevenementen niet door. De organisatie verwacht dit jaar rond de 900 deelnemers. Een stevig ontbijt na afloop bij de kerk in het dorp. En Tubantia geeft dit weekend tips voor iedereen die gaat zwemmen in open water in Twente. Met het warme weer trekken veel mensen naar de zwemplassen als het Lageveld in Wierden, het Hulsbeek in Oldenzaal en het Rutbeek in Enschede. En de belangrijkste waarschuwing is: er zijn op deze locaties geen lifeguards of strandwachten aanwezig. Zwemmers moeten dus zelf goed opletten. De reddingsbrigade benadrukt verder dat je nooit alleen moet zwemmen en altijd anderen laat weten dat je het water ingaat. Ook is het belangrijk om goed op kinderen te letten en niet afgeleid te zijn door bijvoorbeeld je telefoon. Daarnaast waarschuwen deskundigen voor de temperatuur van het water. De bovenlaag kan warm zijn, maar dieper water blijft vaak koud en dat kan leiden tot kramp. En tot slot, let op het weer. Bij onweer moet je direct uit het water gaan. En anders laatste het weer voor Twente. Het is warm met 28 tot 31 graden en ook de wind brengt geen verkoeling. Die waait zachtjes vanuit westelijke richting. Morgen wordt het een graadje minder warm doordat de wind draait naar het noordoosten, maar het blijft met 28 graden nog steeds warm.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Hem zong misschien wat jij wel dacht. I'm your man, hier op Twente FM. Hele leuke muziek op je radio. Vrolijkheid alom op deze heerlijke warme dag in juni. En we zijn nog niet eens echt begonnen aan de zomer, zullen we dat maar zeggen.

0: Charles en Iris en tot zover deze aflevering van Weekend Henk hier op Twint FM. De eerste weer na mijn vakantie. Maar morgen ben ik weer bij je terug voor een nieuwe aflevering op je radio. Zometeen na 3 uur Michel Otter en de Otter Show. Hij neemt je mee naar Nederland-Zweden. Veel plezier.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker.
4: Ja.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Staphorst, Overijssel, is een zwembad ontruimd toen iemand iets vreemds rook. Het was een gevaarlijke stof die ontsnapte in de technische ruimte, melden regionale media. Op dat moment waren er zo'n 100 mensen in het zwembad en die konden allemaal veilig naar buiten. Het zwembad blijft de rest van de dag dicht. In Parijs zijn zo'n 20 mensen opgepakt die wilden demonstreren tegen het regime in Iran. De demonstratie was verboden omdat de situatie te gespannen zou zijn. Maar er waren toch bussen vol mensen op afgekomen met spandoeken en borden. De politie zette pepperspray in. De vrouw van de Spaanse premier mag voorlopig niet het land uit totdat ze voor de rechter moet komen. Haar paspoort wordt afgepakt. Ze wordt verdacht van fraude met coronasteun. en zou daarbij haar positie hebben misbruikt. Er is nog geen datum geprikt voor de rechtszaak. En de Belgische politie heeft gisteravond een einde gemaakt aan een illegale raveparty in Antwerpen. Het feest in een park was nog maar net begonnen toen de politie ingreep. Bijna 20 mensen werden opgepakt en ook werden drugs en een wapen in beslag genomen. En de politie nam de DJ-set ook mee. Het weer nu van Weer Online. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen worden we opnieuw getrakteerd op een mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
4: Twente FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
1: Twente FM.
14: Kom maar lekker zitten. Zet je hersen uit en ga fantastisch genieten van
1: De Otter Show.

0: De Otter Show met Michel Otter.
1: Oh, hoi.
0: Twente FM.
1: Ja, daar zijn we dan met de Otter Show op Twente FM. Oh, fijn om hier weer te zijn. Op deze zaterdag 20 juni 2026. De laatste zaterdag van de lente. De laatste dag van de lente. Want morgen, dan breekt de officiële zomer natuurlijk aan. Lekker, hè? Ja, ik heb daar nu al weer zin in. Ja. Maar goed, aan de andere kant, het lijkt altijd een beetje zomer. Nou, ja, klein beetje maar. Wat een hitte, hè? Gisteren ook, hè? Jongen, wat een hitte. En dat moesten we dus vervolgens bekopen met dat ontzettende heftige weer, hè? Ja, dat was pittig. Ik ga straks nog even bellen, ergens in de loop van deze uitzending. Nou, ik niet. Wim heeft dat al gedaan. Met de molen van Bels. Daar was nog wat aan de hand gisteravond. Nou, daar gaan we het zo meteen even over hebben. En voor de rest natuurlijk lekker een Otters ontdekking straks. Een heerlijk lekker nieuw liedje. Ergens in de show komt ook nog een Otters Essential voorbij. Een lekkere Otters ontsnapping. Ik heb echt een ontzettend originele deze keer. Ja, echt waar. Ik heb er goed over nagedacht. En voor de rest gewoon lekker veel muziek. Heerlijk veel muziek. De zomerhit van 2026. Wat mij betreft zou dit hem zomaar kunnen zijn. Uit een enorm zomers land komt dit. Ja, uit Noorwegen. Ja, daar denk je niet meteen aan dat dit soort zomers muziek daar vandaan komt. De Bausa.

0: dit weer, hè? Sunrise van Simply Red. Ja, je weet het wel. Dit is natuurlijk gebaseerd op een liedje van Daryl Hall en John Oates. En I Can't Go For That. Ja, die, ja. Ah, fijn liedje. Ja. En daar zit natuurlijk dat Say No Go in. Dat, ik weet niet of dat stukje nu komt zometeen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben er bang voor niet. Nee. Maakt ook niet fout, maar dat Say No Go, dat is dan weer de basis geweest voor een liedje van De La Soul. Die heet ook Say No Go. Maar zet dat gewoon in, hè? Ook weer, ja. Dat is toch grappig? Ja, ik hou ervan. Er zitten nog veel meer liedjes hoor in dit liedje van Daryl Hall en John Oates. Maar goed, die gaan we nu allemaal niet doen, want het is tijd voor iets heel anders.
1: Otters Ontdekking.
0: Precies, Otters Ontdekking, daar is het tijd voor. Er is een bandje uit Engeland. Daar ben ik al jarenlang een soort van fan van. Ja, een soort van. Ik heb ze een paar jaar terug, een jaar of 4, 5 geleden, stonden ze in de Metropool in Hengelo. Heb ik ze daar gezien. Ik was echt verbaasd dat die band daar stond. Want in mijn beleving was het een hele grote band. En volgens mij was het ook wel aardig uitverkocht. Maar dat ze in de Metropool stonden, dat vond ik echt heel erg vet. Binnenkort staan ze in Tivoli Vredenburg samen met een symfonisch orkest daar al hun dikke vette hitjes te spelen. Ik heb het over de band Star Sailor. Ze hebben een nieuw liedje uit, alhoewel het is niet een nieuw liedje. Maar Offenbach, die is ermee aan de haal gegaan met dat liedje. En dus is het ook gewoon Offenbach samen met Star Sailor die een prachtige versie hebben gemaakt van het liedje Four to the Floor. Otters.

0: De Otter Show.
1: Wat, het wordt nu alweer warm buiten. Opa, opa.
2: Het wordt alleen maar warmer buiten.
1: Klopt, warmte. Warmte.
0: Michel Otter.

hoorde je met het liedje Everything. En daarvoor ook nog Death Ray met Life. En daar nog weer voor die dikke knaller. Ja, hij was misschien net iets heftiger dan ik dacht. Van Offenbach samen met Star Sailor, Four to the Floor. Als je denkt, hoe klinkt dan het origineel van Star Sailor? Nou, die gaat zo. Ah, dit is echt een te gek liedje, hoor. Wow, wow, wow, wow, wow. Ah ja. Maar ja, die ga ik niet draaien, want ik had al wat gedraaid van Star Sailor. Maar dat is een mooi liedje. Ga ik misschien een andere keer wat draaien. Ja.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutje

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. Na meerdere afgelastingen van hardloopevenementen in de regio door de hitte gaat de Dom van Danloop in Reutem dit weekend wel door. De organisatie heeft het programma aangepast en vervroegd, zodat de lopers morgen vroeg in de ochtend van start gaan en voor de warmte weer binnen zijn. De 10 kilometer start om 7 uur, de halve marathon volgt om 7:15 en de 5 kilometer die gaat om 8:30 van start. Ook de wandeltocht en de kidsrun zijn vervroegd. Het evenement moest vorig jaar nog worden geannuleerd vanwege extreme hitte. Ook eerder deze week gingen in de regio nog andere loopevenementen niet door. De organisatie verwacht dit jaar rond de 900 deelnemers. Een stevig ontbijt na afloop bij de kerk in het dorp. En Tubantia geeft dit weekend tips voor iedereen die gaat zwemmen in open water in Twente. Met het warme weer trekken veel mensen naar de zwemplassen als het Lageveld in Wierden, het Hulsbeek in Oldenzaal en het Rutbeek in Enschede. En de belangrijkste waarschuwing is: er zijn op deze locaties geen lifeguards of strandwachten aanwezig. Zwemmers moeten dus zelf goed opletten. De reddingsbrigade benadrukt verder dat je nooit alleen moet zwemmen en altijd anderen laat weten dat je het water ingaat. Ook is het belangrijk om goed op kinderen te letten en niet afgeleid te zijn door bijvoorbeeld je telefoon. Daarnaast waarschuwen deskundigen voor de temperatuur van het water. De bovenlaag kan warm zijn, maar dieper water blijft vaak koud en dat kan leiden tot kramp. En tot slot, let op het weer. Bij onweer moet je direct uit het water gaan. En anders laatste het weer voor Twente. Het is warm met 28 tot 31 graden en ook de wind brengt geen verkoeling. Die waait zachtjes vanuit westelijke richting. Morgen wordt het een graadje minder warm doordat de wind draait naar het noordoosten, maar het blijft met 28 graden nog steeds warm.

Ah, blijft ook een fijn liedje, hè? Van Coolio samen met LV. Het liedje heet Gangsters Paradise. Hey, welkom. Dit is de Altershow op Twente FM. Ik ga zo meteen even bellen met Twan Bels. Nou, ik niet. Eigenlijk heeft Wim dat al gedaan. Maar dat hoor je zo meteen. Om eens even te vragen hoe het nou allemaal is gebeurd gisteravond daar bij de watermolen van Bels. Want oei, wat was het een gek weertje gisteravond. Zo in één keer. Laten we hopen dat ons dat vanavond bespaard blijft op die manier. Want dat was heftig in heel Twente, maar dus ook bij de molen van Bels. Hoe en wat, dat hoor je zo meteen na Bion.

0: Hurt Me van Sera hoor je bij de Autoshop Twente FM. En daarvoor hoor je ook nog Texas Hold'em van Beyoncé. Je hebt het gemerkt gisteravond. Het was noodweer in Twente. En niet alleen in Twente, eigenlijk in heel Nederland. Heel Dumpert staat vol met allerlei filmpjes van situaties in Nederland waar het gigantisch uit de hand liep. En één van die plekken waar dat zo enorm uit de hand liep, dat was bij de watermolen van Pels. Dat is heftig. Er was een bruiloft aan de gang en die mensen moesten daar die moesten vertrekken. En er is heel veel schade. En eerder vandaag sprak Wim al eventjes met Twan Bels, de eigenaar van, de zoon van de eigenaar Martin Bels, van de watermolen van Bels.
1: Er is dusdanig veel regen gevallen. Het is eigenlijk iets van een wolkbreuk over het hele gebied hier. Waardoor de beken, de kolken, eigenlijk in de hele omgeving, alles zijn overstroomd. En omdat wij hier in het laagste punt zitten van het gebied, alles komt hier langs ons via de molen en de beekjes rond het restaurant. Is alles overstroomd en dusdanig naar binnen ingetrokken dat de situatie zeer onveilig is geworden. Maar schade is denk ik in de keuken, heeft toch weer zo'n 80 centimeter in de keuken gestaan. In het restaurant heeft er denk ik zo'n 20 centimeter boven de ramen gestaan. Meubilair is stuk, de keukenapparatuur is stuk. Alle servies kan weg. Eigenlijk de hele inboedel van de koelingen, vriesruimtes. Alles is verloren.
2: Overstromen van de beek was gegaan ook verhalen dat het een doorbraak was?
1: Nee, want er kan niet per se een doorbraak zijn. Het gaat gewoon over de beek en het is een rivier. En niet meer af kan voeren. Konden de beekjes rond het restaurant kon ook niet alles meer afvoeren. Dus het bleef in het restaurant staan, maar met een zo hoge noodsnelheid dat het echt wel gevaarlijk was om nog naar binnen in te treden.
2: Is er een overzicht van de ravage? Je legt het net al een beetje uit, maar het is enorm, begrijp ik.
1: Het is enorm, ja. Ja, nee, absoluut. We zijn nu met man en macht, gelukkig familie, vrienden, landschap Overijssel, collega's, tentenbouwers, buren, iedereen staat paraat. We zijn hier denk ik om de 40, 50... mensen bezig nu om alles weer iets aan de kant te krijgen. Om dan een inzicht te krijgen van welke apparatuur kan weg en welke kunnen we nog iets gaan redden.
2: Ja, het heeft dus grote gevolgen, dat mag duidelijk zijn.
1: Nee, ja, sowieso aankomende weken en dit weekend zitten wij volledig gesloten. We hebben alle reserveringen en partijen wat gepland stonden, die hebben wij moeten annuleren helaas.
2: Oké,
1: en dan is nog te overzien wanneer de keuken en het restaurant misschien wel weer functioneerbaar gaat zijn. Maar wanneer dat is nu nog heel slecht in te schatten.
2: Was gisteren een feestje, 150 man wordt er gezegd, die konden veilig heen komen? Of,
1: Ja, we hebben wel eens eerder een overstroming gehad en dat was op het begin ook nog wel te overzien. Dus toen hebben wij mensen geadviseerd om binnen te blijven en niet in de tent te gaan staan. Omdat het in de tent liep het ook wel een klein beetje blank. Maar nog niet een noodsituatie. Op een gegeven moment werd de situatie dreigender en hebben we iedereen moeten evacueren van het restaurant naar de hoger gelegen parkeerplaats.
0: Nou, je kunt dus wel zeggen, een flinke ramp daar bij de watermolen van Bels. Het is verschrikkelijk. Sterkte mannen daar. Echt waar. Hey, nu muziek van de Time Bandits.

Testing You van de Time Bandits bij Rotoshock Twente FM. Hey, ondertussen is het dit weekend ook Pinkpop, hè? Ja, je kunt de aflevering van Donderslag beluisteren. Dan hoor je alle grote artiesten die op Pinkpop staan. In die aflevering van Donderslag, check even onze website twentefm.nl/luister. En een van de artiesten die gisteren optrad, en dat was werkelijk waar, fantastisch, dat is deze man.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
16: Ja, die is huis nu echt af.
15: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
16: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
15: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
17: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente. En bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De deal tussen Iran en de VS dreigt helemaal te mislukken. Iran is zo woedend dat Israël gewoon doorgaat met de aanvallen op Libanon, dat het de straat van Hormuz weer gaat sluiten. In de deal was afgesproken dat de gevechten in Libanon zouden stoppen, maar het geweld tussen Israël en Hezbollah wil maar niet stoppen. De Partij voor de Dieren houdt haar eerste congres met de nieuwe partijleider Teunissen. En die belooft dat ze zal opkomen voor dieren en mensen. Ze zei in haar speech, we zijn met dieren begonnen en daaruit volgen de belangen van de natuur en mensen die in de verdrukking komen. Het is in de partij altijd een punt van discussie geweest. In Amerika is het ook bloedheet en het is voor 3 wandelaars in de Grand Canyon slecht afgelopen. Ze bezweken door de hitte toen ze in een kloof waren waar het ver boven de 40 graden was. Ze hadden het advies kennelijk in de wind geslagen om midden op de dag uit de brandende zon te blijven. En nog een uur of 3 en dan begint het Nederlands elftal aan de tweede wedstrijd op het WK tegen Zweden. Speelstad is Houston, Texas en dan wordt het steeds drukker met fans van Oranje die al hossend naar het stadion lopen, een tocht van ongeveer 4 kilometer. Bij de vorige wedstrijd tegen Japan waren er duizenden mensen. Het weer nu van Weer Online. Het is een heerlijke dag met temperaturen van tussen de 20 en 31 graden. Er kan vanmiddag vanuit het zuidoosten wel een flinke bui vallen. En morgen wordt ook een warme dag. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente.

0: Twente FM.
1: Oh yes, het tweede stukje van de Otto Show. Daar zijn we alweer aan toegekomen. Fijn dat je nog steeds luistert, of alweer, of dat je net ingeschakeld bent. Nou, blijf er gewoon bij, hè, want ik draai allemaal muziek die gewoon lekker past bij dit zomerse weer. Ja, geen idee, joh. Weet ik veel. Ha, wat de zomers weer, wat past daarbij? Ja, joh, maakt het uit. Maakt niet uit, maakt niet uit. Hoe dan ook, het is lekker weer, vind ik. En dat is ook weer een discussiepuntje. Ja, wat een slechte aankondiging is dit eigenlijk. Ja, ik denk dat ik hier wel wat feedback op ga krijgen van de baas. Ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel. Hoe dan ook, we gaan er gewoon een lekkere show van maken. Zoals we dat elke week doen, zometeen heb ik een heerlijke Otto Show Essential. Wat dat is? Nou, het heeft in ieder geval iets met Pinkpop te maken. Want ja, het is ook Pinkpop weekend, dus daar mag dat niet op rekenen natuurlijk. En voor de rest, nou ja, we zien wel wat er allemaal gebeurt, toch? Ja, ik heb een heerlijke uittip trouwens voor je. Ja, misschien is het helemaal niet zo heel erg uiterig, maar nou ja. Wat hoe dan ook een fijne tip. Een hele fijne tip om lekker cool te blijven in al deze hitte die we de komende 2 weken nog wel gaan hebben. Jazeker, jazeker. Zometeen hoor je Davina Michel. Nobody is perfect, maar eerst Harry Styles. Dit is American Girls.

0: Nobody is perfect. Althans, dat vindt Davina Michel dan, hè?
1: De Otter Show Essential.
0: Ja, daar kun je verschillend over denken. Ja. Hey, fijn dat je er bent bij de Otter Show. Het is tijd geworden voor de Otter Show Essential. En ik zei het al, ik pak er even een Pinkpop artiestje bij. Ik verwijs je graag nog een keertje naar die aflevering van Donderslag. Op onze website twentefm.nl/luister. Klik daar op het knopje Donderslag en beluister even de meest recente aflevering van dat programma. Die staat geheel en al in het teken van Pinkpop. En ja, ze draaien daar de allerleukste artiesten die daar zijn. En ik pik er ook even eentje uit waarvan ik denk, oh, die is echt te gek. En die draaien we eigenlijk draaien we die nooit hier op Twente FM. En dan doe ik het toch. Ja, omdat ik eigenwijs en Michel Otter heet. Eigenwijs ben en Michel Otter heet, zo moet ik het zeggen. Het is de band White Lies. Een rockbandje uit Engeland. Die al een stuk of 4, 5 cd's uit hebben. Ik weet het eigenlijk niet eens precies. Ja, en ze hebben echt zoveel goede liedjes al gemaakt. Dat ik denk, oh, ik kan amper kiezen. Ik kan amper kiezen wat hun essential is. Maar ik heb toch één keuze gemaakt. En ik ben er ook nog tevreden over ook. Dus dat is hartstikke mooi. Ze treden op morgenmiddag om 3:15. En ja, ik denk, volgens mij, is dat gewoon live te zien op NPO 2 Extra. Want heel veel daarvan van Pinkpop is te zien live op NPO 2 Extra. Dus ja, je zou er ook voor kunnen kiezen om dat te gaan kijken in plaats van naar mij te luisteren. Maar dat zou ik niet doen, hoor. Nee, dat niet. Maar ja, dat is wel echt de moeite waard. Je kunt het vast ook allemaal terugkijken. Ja, dat zou vast ook kunnen, ja. Maar goed, de Otter Show Essential van White Lies. Dit is Unfinished Business.
1: De Otter Show Essential.
2: Just

Lelo van Tiësto, dat rijmt. Dat is ook tof, vind ik. Ja. En daarvoor hoor je ook nog Come Undone van Robbie Williams. Tot het nieuws van 4:30 hoor je nu Gracie Abrams. Dit is Hit the Wall.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Wil jij 500 euro netto verdienen?
10: Wat?
9: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
10: Wow.
11: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
9: Brusje doet meer met je.
12: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
13: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Tanja Reinders. Na meerdere afgelastingen van hardloopevenementen in de regio door de hitte gaat de Dom van Danloop in Reutem dit weekend wel door. De organisatie heeft het programma aangepast en vervroegd, zodat de lopers morgen vroeg in de ochtend van start gaan en voor de warmte weer binnen zijn. De 10 kilometer start om 7 uur, de halve marathon volgt om 7:15 en de 5 kilometer die gaat om 8:30 van start. Ook de wandeltocht en de kidsrun zijn vervroegd. Het evenement moest vorig jaar nog worden geannuleerd vanwege extreme hitte. Ook eerder deze week gingen in de regio nog andere loopevenementen niet door. De organisatie verwacht dit jaar rond de 900 deelnemers. Een stevig ontbijt na afloop bij de kerk in het dorp. En Tubantia geeft dit weekend tips voor iedereen die gaat zwemmen in open water in Twente. Met het warme weer trekken veel mensen naar de zwemplassen als het Lageveld in Wierden, het Hulsbeek in Oldenzaal en het Rutbeek in Enschede. En de belangrijkste waarschuwing is: er zijn op deze locaties geen lifeguards of strandwachten aanwezig. Zwemmers moeten dus zelf goed opletten. De reddingsbrigade benadrukt verder dat je nooit alleen moet zwemmen en altijd anderen laat weten dat je het water ingaat. Ook is het belangrijk om goed op kinderen te letten en niet afgeleid te zijn door bijvoorbeeld je telefoon. Daarnaast waarschuwen deskundigen voor de temperatuur van het water. De bovenlaag kan warm zijn, maar dieper water blijft vaak koud en dat kan leiden tot kramp. En tot slot, let op het weer. Bij onweer moet je direct uit het water gaan. En dan als laatste het weer voor Twente. Het is warm met 28 tot 31 graden en ook de wind brengt geen verkoeling. Die waait zachtjes vanuit westelijke richting. Morgen wordt het een graadje minder warm doordat de wind draait naar het noordoosten, maar het blijft met 28 graden nog steeds warm.
7: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet veel files in de regio, toch vallen een paar dingen op. Dat is de A4 richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A4 is het druk richting Rotterdam. Tussen Vlaardingen-Oost en knooppunt Benelux. 20 minuten oponthoud door een ongeluk. En tot slot nog de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwegein en Harmelen is je extra reistijd 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

kun je beter doen, dan is het het meest cool natuurlijk, hè? Ja, want als je nu gaat dansen midden op de dag, zo buiten, dan krijg je het wel heel erg warm, denk ik. Ja, Dancing in the Dark. Bruce Springsteen hoor je bij de Autoshow op Twente FM. Goedemiddag, welkom. Geniet van het fijne weer, maar geniet vooral ook van die fijne muziek die ik voor je draai. Op deze zaterdagmiddag, zometeen, draai ik voor je Madcon, het liedje Bagging. Eerst even terug naar de jaren 80. Nou, daar waren we al natuurlijk, hè, met Bruce Springsteen. Maar we gaan even door. Imagination is dit van Belle Louise Somme of zoiets. Belle Louise Somme, weet ik hoe je dat uitspreekt.

Bad Con. Wat een fijn liedje is dat. Hé, hey, ik heb een ontsnapping voor je. Even weg van de stress van alle dag. Je bent hartstikke druk. Je werkt elke dag van 8 tot 5. Of misschien nog wel langer. Je hebt kinderen, die moet je naar de sport brengen. Of naar de muziek. Of je zit überhaupt te zeuren dat ze wat in de mond willen hebben. Nou, weet je, allemaal van dat soort dingen. En dan moet je even ontsnappen. Maar ja, om nou een echte uittip te geven met deze tropische temperatuur, vind ik ook ingewikkeld. Dus ik heb niet een uittip, maar deze keer een thuistip. Ja, want jongens, zet gewoon de tv aan op NPO 2 Extra. En geniet het hele weekend lang van Pinkpop. Heel veel optredens mogen ze dit jaar uitzenden. Dus och, heerlijk man. Ik zou zeggen, zorg dat je je tv aanhoudt. Zorg voor een ijsje, voor een drankje, voor een bitterballetje. En kijk dan lekker het hele weekend lang Pinkpop op tv. Hoe fijn is dat? Deze mannen en vrouw staan er niet. Dat is heel erg jammer, want ze zijn heel goed. Sam Fender en Olivia Dean, dit is Rainy.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.woncentrum.nl/luister.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De belangrijke straat van Hormuz gaat opnieuw dicht, zegt Iran dat woedend is op Israël vanwege de aanhoudende aanvallen op Hezbollah in Libanon. Het zou een schending zijn van de deal die Iran deze week sloopt met de VS. Daarin was afgesproken dat er ook niet meer gevochten zou worden in Libanon. Behoorlijk schrikken op het Griekse vakantieeiland Kreta, want er zijn kort na elkaar 2 aardbevingen geweest. Ze waren overal te voelen, maar er zou geen schade zijn. Over eventuele slachtoffers is niks bekend. De bevingen waren een paar kilometer uit de kust en hadden een kracht van bijna 6. De Italiaanse premier Meloni is woedend op president Trump. Die zou deze week tegen journalisten hebben gezegd dat Meloni had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Maar dat is klinkklare onzin, zegt Meloni. In een filmpje op Instagram zegt ze dat ze niets begrijpt van het gedrag van Trump tegenover bondgenoten. En in de Amerikaanse stad Houston lopen duizenden fans van het Nederlandse elftal naar het stadion waar straks de wedstrijd tegen Zweden is. Het is warm in Houston en daarom zijn er extra waterpunten en schaduwplekken. De wedstrijd tegen de Zweden begint om 7 uur. De eerste wedstrijd van Oranje eindigt tegelijk. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lang lekker, al kan er in het zuidoosten wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Het
12: is ja, lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
0: Dus het is de laatste keer in 2020.
12: Michel Otter.
0: Deze uuropener in kan starten.

0: Since You've Been Gone, je hoorde Kelly Clarkson. En ik weet niet of je dat kent. De Kelly Clarkson Shows heeft een eigen televisieprogramma. En heel soms dan zit er een item in, dan neemt ze het op tegen iemand anders. Dan start ze een liedje in, ergens midden in het liedje. En dan moet ze zo snel mogelijk meezingen, kijken of je hem herkent. En dat gebeurde ook met Anne Hathaway, die actrice. En het grappige was, ze startte dus dit in. Ja, dus het liedje van Kelly Clarkson zelf. Op dat punt waar ik hem net ook instartte. En het was Anne Hathaway die het als eerste hoorde. Die als eerste dus meesprong met het liedje van Kelly Clarkson zelf. Dat is toch grappig.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Nou ja, ik hou in ieder geval van dat soort dingen. Echt een leuk filmpje. Ja, misschien kun je hem even opzoeken. Kelly Clarkson Show en Hathaway. Ik vond het heel leuk in ieder geval. Ja, hey, welkom. Laatste stukje van The Otter Show op Twente FM. En zo knallen we langzaam maar zeker richting de wedstrijd der wedstrijden. Nou ja, als dat helemaal zo is, weet ik niet. Maar Nederland-Zweden, straks om 7 uur. Oh, spannend, spannend, spannend. We gaan het er zo meteen nog wel even over hebben. En ik ga natuurlijk gewoon lekker veel muziek draaien. Want dat is wat ik altijd doe, zo'n beetje op dit moment in de show. Lekker veel.

eerst even deze plaats. Ook weer zo'n zomertje van dit jaar. Another 45, 54,000 Ultra. Zal ik het opnieuw doen? Another 54 Ultra. Zo heet het.

bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag, welkom. Het is nog even afwachten totdat de wedstrijd begint. Hè. Je weet het wel, die ene wedstrijd. Ja, Nederland-Zweden. Om 7 uur, hè? Ja. Ik weet niet of jij meedoet aan een poeltje. Ik heb in mijn Scorito-app 2-0 voorspeld. Ik ben heel benieuwd. Ik heb Virgil van Dijk en Denzel Dumfries in mijn topscorerslijstje staan. Ja, Virgil van Dijk heeft me al wel wat puntjes opgeleverd, maar Denzel nog niet. Hè? Dus het is wel tijd dat hij dat allebei even doen weer. En dan is er ook nog later op de dag is ook Duitsland die voorkust. Dat is ook een mooie wedstrijd. Hè? Een beetje onderschatte topper, of niet dan? Die heb ik op 2-1 gezet. Ja. Ecuador Curaçao, midden in de nacht om 2 uur. Dat is wel 3-1, dan weet je dat vast. En aan het einde van aan het begin van de zondag om 6 uur, 's ochtends. Tunesië, Japan. Die zitten in onze pool, hè? Heb ik op 1-1 voorspeld destijds. Nou, ik weet niet of ik daar nog steeds mee eens ben. Maar we gaan het zien hoeveel punten ik nu overhoud. Hè? Ja, we gaan het zien. Hey, doe jij ook mee eigenlijk aan een poeltje of zo? Of durf je nu een voorspellingje te wagen? Laat me eens weten, wat denk jij dat het wordt? Die wedstrijd vanavond, Nederland-Zweden. Ik zeg dus 2-0. Denk jij er anders over? Laat even weten via de berichtenbox op twentefm.nl. Hey, fijne muziek nu bij de Otto Show op Twente FM. Dit is Bente, haar nieuwe singeltje 3-2-1.

Hey, dit liedje had ik ook al lang niet meer gehoord. Zegt Train samen met Ashley Monroe. Bruises, zo heette die. En daarvoor hoorde je dus ook nog 3-2-1 van Bente. Bente stond ook op Pinkpop of staat op Pinkpop. Ik weet eigenlijk niet wanneer ze optreedt. Kan ik wel even voor je gauw opzoeken hoor. Want ik ben ook de lulligste niet, hè, in principe. Dan zoek ik gewoon op Bente Pinkpop. Pinkpop. Pinkpop. Ja, ik kan niet meer heel goed typen. Maar goed, dat maakt niet uit. Ze is op Pinkpop, inderdaad. Staat niet bij waar. Zondag staat ze op Pinkpop. Nou, dan weet je dat, mocht je er nog aan toe willen. Dat kan. Kun je s'avonds ook nog even naar de Foo Fighters. Want die treden als laatste op zondag. Zo is het. Iemand die nog steeds nooit op Pinkpop heeft gestaan. En daar ook nooit meer komt, denk ik. Dat is heel jammer. Dat is Taylor Swift. Dit is haar singeltje Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Zie je de komende week militairen met wapens in Hengelo of in Enschede? Geen paniek, want ze zijn aan het oefenen. Het gaat om een oefening van defensie die van 23 tot en met 25 juni plaatsvindt in de regio. Verkenners in opleiding trainen daarbij in het terrein rond onder meer Boekelo, Usselo en Hengelo. Ze leren routes verkennen, risico's inschatten en veilige plekken aanwijzen voor troepen en hulpdiensten. En dat doen ze ook bij verkeersknooppunten en bruggen, vooral in de avond en de nacht. Defensie benadrukt dat er geen oefenmunitie wordt gebruikt en dat de militairen zich aan openbare wegen en paden houden. 4 dagen lang buiten baantjes trekken in de zomerzon. De zwemvierdaagse in Almelo krijgt dit jaar een nieuw decor. Voor het eerst wordt het evenement gehouden in het nieuwe buitenbad van het sportpark Almelo, dat eerder dit jaar werd geopend. De organisatie hoopt daarmee meer deelnemers te trekken. Volgens sportbedrijf Almelo merkten ze de afgelopen 2 jaar dat de belangstelling afnam toen er alleen binnen gezwommen kon worden. Het streven is nu 150 deelnemers. Naast het zwemmen is er ook een randprogrammering met muziek, spelletjes, kraampjes, fruit en waterijsjes. De zwemvierdaagse is dus van maandag 29 juni tot en met donderdag 2 juli, iedere keer in de avonduren. En tot slot heb ik nog het weer voor Twente voor je. Er ontstaan een paar stapelwolken, maar het blijft droog en nog lang warm vanavond. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Morgen is het opnieuw warm met een graad of 28. Wel is dan een enkele regen- of onweersbui mogelijk.

Purple Disco Machine samen met Sophie. En ook nog eens de Reuzen. Ja, dat is ook... Ja, ik weet het ook niet. Ja, dat is zo. The Giants. Hypnotized, zo heette dat liedje. Hey, het volgende liedje wat ik ga draaien... Dat is uitgebracht in 2007. Origineel dan, hè? Origineel. Maar daar is een hele nieuwe versie van gemaakt. Eigenlijk eind van 2025. Maar het is nu een beetje een hitje aan het worden. Een tijdje een hitje. Hij was van Kato en John, Turn the Lights Off. Maar nu is hij in een nieuwe uitvoering gedaan van Just Stay Jack Style. En diezelfde John dan weer. Het is het liedje Turn the Lights Off.

0: ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Wat een leuk liedje. Treur niet. Ja, leuk, leuk, leuk. Is niet helemaal een goede term, maar wel een goed liedje. Ode aan het leven. Digidex samen met J.W. Roy. Ik had nog een verzoekje liggen van vorige week. Ja, die was ik helemaal vergeten vorige week. Raymond, die vroeg hem aan. Een liedje wat in de Onmeunige 999 staat. Onmeunige 999, moeten we tegenwoordig trouwens zeggen. Maar die je bijna nooit meer op de radio hoort. Althans, dat is wat Raymond dan weer zegt. En dat klopt ook wel. En dat is jammer, want het is een hartstikke goed liedje. Dit is The Amazing Stroopwafels en Oude Maasweg.

Wat grappig. Het lijkt een fade-out. Als je naar het bestandje kijkt, maar dat is het dus niet. Ja, leuk. Rondé hoorde je en Naturally. En daarvoor dus nog de Amazing Stroopwafels met Oude Maasweg. Speciaal voor Raymond. En mocht je nog verzoekjes hebben, stuur ze maar vast door. Dan kan ik ze morgen voor je draaien. Wie dan ook, hè? Niet alleen Raymond. Iedereen mag dat doen. Ja, via twentefm.nl, de berichtenbox. Ik vroeg eerder ook nog of er nog voorspellingen waren voor die wedstrijd straks. Nederland-Zweden. Ik zie dat Erik gereageerd heeft. Die zegt dat Nederland wint met 3-1. En ook Saskia, maar die is wat minder positief. Die denkt 1-2 voor Zweden. Oh, nou, ik denk dus 2-1. We gaan het zien, we gaan het zien. Iedereen is vrij om daar zijn eigen mening over te hebben, denk ik dan. Of niet, Rosella? Everybody.

0: Everybody's free to feel good. Wat een goed advies is dat, zeg. Niet te geloven, niet te geloven. Hey, Dota Show zit erop voor deze zaterdag 20 juni 2026. Morgen spreken we elkaar weer om 3 uur. Dan is het zomer, mensen. Ja. Dat voelt al een beetje als zomer misschien. Hey, ik hoop dat het vanavond wat minder heftig tekeer gaat als gisteravond. Ik hoop dat het niet zoveel schade oplevert. Ik hoop dat je er fijn en gelukkig en goed doorheen komt. En dat we elkaar morgen gewoon weer spreken. Mocht je dus nog alvast verzoekjes hebben voor morgen, stuur ze vast door via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan kan ik in mijn platenbak zoeken of ik ze heb. En dan kan ik ze misschien ook nog voor je draaien. Ja, dat zijn twee verschillende dingen natuurlijk. Hè. Ik heb ze en ik kan ze draaien. Dus, ja, maar goed, maakt niet uit. Het is niet belangrijk. Nee, joh. Ik vond het leuk vandaag. Ik heb lekker genoten van al die lekkere liedjes. Ik heb nog tijd voor 1 liedje tot aan het nieuws van 6. Die is van David Guetta en Sia. En die gaat over jou. Beautiful people.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten, lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker. Ja.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
18: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Mark Bergt.
4: Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht volgens het KNMI. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade en ook viel een dode toen een boom omviel. De straat van Hormuz is weer dicht. Het is een protest van Iran tegen de aanhoudende aanvallen van Israël in Libanon. Iran zegt dat met de VS was afgesproken dat het geweld daar ook stopt. Israël zegt dat het reageert op aanvallen van Hezbollah, maar Hezbollah zegt dat Israël steeds begint. Thijs Reumer, die veroordeeld werd in een zedenzaak, staat weer op de planken met een voorstelling over die zaak. Maar er zijn sommige mensen niet blij mee. Ze sturen doodsbedreigingen en andere dreigementen naar het theater waar hij optreedt, schrijft de Telegraaf. De voorstelling heet Een vorm van eenzaamheid. En een verrassing bij het Nederlands elftal dat om 7:00 tegen Zweden speelt op het WK voetbal. Ronald Koeman kiest voor Brobbey in plaats van Somerville, die tegen Japan een doelpunt maakte. De Oranjes zijn ook in Houston om naar de wedstrijd te kijken. Koning Willem-Alexander zit naast FIFA-baas Infantino. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lang lekker. Er kan er op sommige plaatsen wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
19: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Zie je de komende week militairen met wapens in Hengelo of in Enschede? Geen paniek, want ze zijn aan het oefenen. Het gaat om een oefening van defensie die van 23 tot en met 25 juni plaatsvindt in de regio. Verkenners in opleiding trainen daarbij in het terrein rond onder meer Boekelo, Usselo en Hengelo. Ze leren routes verkennen, risico's inschatten en veilige plekken aanwijzen voor troepen en hulpdiensten. En dat doen ze ook bij verkeersknooppunten en bruggen, vooral in de avond en de nacht. Defensie benadrukt dat er geen oefenmunitie wordt gebruikt en dat de militairen zich aan openbare wegen en paden houden. 4 dagen lang buiten baantjes trekken in de zomerzon. De zwemvierdaagse in Almelo krijgt dit jaar een nieuw decor. Voor het eerst wordt het evenement gehouden in het nieuwe buitenbad van het sportpark Almelo, dat eerder dit jaar werd geopend. De organisatie hoopt daarmee meer deelnemers te trekken. Volgens sportbedrijf Almelo merkten ze de afgelopen 2 jaar dat de belangstelling afnam toen er alleen binnen gezwommen kon worden. Het streven is nu 150 deelnemers. Naast het zwemmen is er ook een randprogrammering met muziek, spelletjes, kraampjes, fruit en waterijsjes. De zwemvierdaagse is dus van maandag 29 juni tot en met donderdag 2 juli, iedere keer in de avonduren. En tot slot heb ik nog het weer voor Twente voor je. Er ontstaan een paar stapelwolken, maar het blijft droog en nog lang warm vanavond. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Morgen is het opnieuw warm met een graad of 28. Wel is dan een enkele regen- of onweersbui mogelijk.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
15: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het Nederlands elftal begint nu zo'n beetje aan hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. Brian Brobbey staat in de spits. Met naast hem Donjan Malen en Cody Gakpo. Crescencio Summerville zit op de bank. Het is de bedoeling dat Brobbey de Zweedse verdedigers bezighoudt, zodat Malen en Gakpo in gang kunnen gaan. Oranje wordt gesteund door zeker 15.000 fans die voorafgaand aan de wedstrijd in een stoet naar het stadion liepen. En daarbij was het onvermijdelijke van links naar rechts ook weer te horen van de snollebolletjes. In de stoet liepen niet alleen Nederlanders achter de oranje dubbeldekker, maar ook Amerikanen. Zandvoort houdt rekening met nieuwe onrust die er pas geleden ook was toen het zo warm was. En daarom geldt er nu een noodverordening waardoor de politie meer mogelijkheden heeft om in te grijpen, meldt regiozender NH. De maatregel geldt bij het strand, het station en op de boulevard. En in grote delen van Frankrijk geldt morgen code rood vanwege de hitte. Dat is de hoogste waarschuwing die er is. Er worden temperaturen verwacht van rond de 40 graden. Evenementen hebben te horen gekregen dat ze geen alcohol mogen schenken. Op andere plaatsen in Frankrijk geldt code oranje. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
11: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
12: Ja, die is huis nu echt af.
11: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
12: Ja, de vakken u lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
11: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Zie je de komende week militairen met wapens in Hengelo of in Enschede? Geen paniek, want ze zijn aan het oefenen. Het gaat om een oefening van defensie die van 23 tot en met 25 juni plaatsvindt in de regio. Verkenners in opleiding trainen daarbij in het terrein rond onder meer Boekelo, Usselo en Hengelo. Ze leren routes verkennen, risico's inschatten en veilige plekken aanwijzen voor troepen en hulpdiensten. En dat doen ze ook bij verkeersknooppunten en bruggen, vooral in de avond en de nacht. Defensie benadrukt dat er geen oefenmunitie wordt gebruikt en dat de militairen zich aan openbare wegen en paden houden. 4 dagen lang buiten baantjes trekken in de zomerzon. De zwemvierdaagse in Almelo krijgt dit jaar een nieuw decor. Voor het eerst wordt het evenement gehouden in het nieuwe buitenbad van het sportpark Almelo, dat eerder dit jaar werd geopend. De organisatie hoopt daarmee meer deelnemers te trekken. Volgens sportbedrijf Almelo merkten ze de afgelopen 2 jaar dat de belangstelling afnam toen er alleen binnen gezwommen kon worden. Het streven is nu 150 deelnemers. Naast het zwemmen is er ook een randprogrammering met muziek, spelletjes, kraampjes, fruit en waterijsjes. De zwemvierdaagse is dus van maandag 29 juni tot en met donderdag 2 juli, iedere keer in de avonduren. En tot slot heb ik nog het weer voor Twente voor je. Er ontstaan een paar stapelwolken, maar het blijft droog en nog lang warm vanavond. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Morgen is het opnieuw warm met een graad of 28. Wel is dan een enkele regen- of onweersbui mogelijk.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.zandvoort.nl/luister.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Amsterdam-Oost is een ontploffing geweest bij een woning en er brak ook brand uit. 4 mensen zijn aangekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, maar heeft wel gevolgen voor de bewoners van 24 appartementen. Zij moesten uit voorzorg hun huis uit en het is nog niet duidelijk wanneer ze weer terug mogen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Kassa voor een man die bijna 15 jaar in een Spaanse gevangenis heeft gezeten voor meerdere verkrachtingen. Maar later bleek dat hij het helemaal niet gedaan heeft. En daarom krijgt hij een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro. De rechter zegt dat de slachtoffers destijds de verkeerde hadden aangewezen. Het Nederlands elftal zit op rozen in de wedstrijd tegen Zweden. Oranje staat met 2-0 voor na een droomstart van aanvaller Brian Brobbey. Die had er na 15 minuten al 2 in liggen. Zitten duizenden Nederlandse fans in het stadion in Houston en koning Willem-Alexander en Maxima zijn er ook. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten kan een bui vallen en het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en dan tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: Maar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Hoge energieprijzen kunnen de banengroei in Twente de komende jaren flink afremmen. Dat blijkt uit prognoses van het UWV. In het gunstigste scenario, als energieprijzen op korte termijn dalen, dan blijft er tussen 2026 en 2028 nog een lichte banengroei over in de regio. Blijven de prijzen langer hoog, dan valt die groei vrijwel stil, verwachten zij. Voor Twente betekent dat minder groei in banen dan het landelijk gemiddelde. Vooral sectoren als industrie, transport en bouw voelen de gevolgen. Doordat die banengroei hier kleiner is dan in andere delen van het land, is er minder vraag naar bijvoorbeeld horeca en onderwijs. Ondanks de onzekerheid blijven er wel vacatures ontstaan, onder meer door vergrijzing en door baanwisselingen. Olympisch kampioene Sanne Wevers uit Oldenzaal maakt haar rentree in de nationale turnselectie. De 34-jarige turnster is door de KNGU opnieuw toegevoegd aan de oranje selectie. En daarmee richt ze zich op het WK-turnen later dit jaar in Rotterdam. Wevers werd geselecteerd op basis van een intern testmoment. Met haar plek in de selectie is ze ook geplaatst voor het NK van 27 en 28 juni. Al is nog niet helemaal zeker of ze ook daadwerkelijk in actie komt. De Olympisch balkkampioene van 2016 turnde sinds de Olympische Spelen van Parijs in 2024 geen wedstrijd meer, mede door een blessure. Ze werkte de afgelopen maanden aan haar rentrée. Het WK-turnen vindt in oktober plaats in Rotterdam. Tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het blijft droog en nog lang warm vanavond. Vannacht daalt de temperatuur tot zo'n 17 graden. Morgen is het opnieuw warm met een graad of 28. Wel is dan een enkele regen- of onweersbui mogelijk.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
13: Wil jij €500 netto verdienen?
14: Wat?
13: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
14: Wow.
13: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
15: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
16: Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Amsterdam-Oost zijn de bewoners van 24 appartementen geëvacueerd na een ontploffing en brand bij een woning. 4 mensen zijn nagekeken, ze hadden rook binnengekregen. De brand is intussen uit, de oorzaak van de ontploffing is niet bekend. Het is ook niet duidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen. Zandvoort is bang voor groepen mensen die weer naar het strand komen om rotzooi te trappen. Het gebeurde eerder ook al toen het zo warm was. En daarom geldt de komende dagen een noodverordening, waardoor de politie makkelijker kan ingrijpen. Het moet bijvoorbeeld voorkomen dat mensen bedreigd of geïntimideerd worden. Het Israëlische leger heeft de Gazastrook aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Hij is de 2e dode in zijn familie. Zijn broer, die ook journalist is, kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval. Israël vindt Al Jazeera een terreurzender. En IJsland gaat weer jagen op walvissen, melden actiegroepen die erg teleurgesteld zijn. Ze klommen meteen op een vissersboot en daarbij werd één demonstrant opgepakt. De jacht in IJsland heeft 2 jaar stilgelegen omdat de vraag naar walvisvlees was afgenomen. Maar die zou intussen weer zijn toegenomen. Het weer nu van Weer Online. Het is nog erg lekker buiten, maar in het zuidoosten kan straks wel een bui vallen. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in de noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM. In

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Hoge energieprijzen kunnen de banengroei in Twente de komende jaren flink afremmen. Dat blijkt uit prognoses van het UWV. In het gunstigste scenario, als energieprijzen op korte termijn dalen, dan blijft er tussen 2026 en 2028 nog een lichte banengroei over in de regio. Blijven de prijzen langer hoog, dan valt die groei vrijwel stil, verwachten zij. Voor Twente betekent dat minder groei in banen dan het landelijk gemiddelde. Vooral sectoren als industrie, transport en bouw voelen de gevolgen. Doordat die banengroei hier kleiner is dan in andere delen van het land, is er minder vraag naar bijvoorbeeld horeca en onderwijs. Ondanks de onzekerheid blijven er wel vacatures ontstaan, onder meer door vergrijzing en door baanwisselingen. Olympisch kampioene Sanne Wevers uit Oldenzaal maakt haar rentree in de nationale turnselectie. De 34-jarige turnster is door de KNGU opnieuw toegevoegd aan de Oranje Selectie. En daarmee richt ze zich op het WK-turnen later dit jaar in Rotterdam. Wevers werd geselecteerd op basis van een intern testmoment. Met haar plek in de selectie is ze ook geplaatst voor het NK van 27 en 28 juni. Al is nog niet helemaal zeker of ze ook daadwerkelijk in actie komt. De Olympisch balkkampioene van 2016 turnde sinds de Olympische Spelen van Parijs in 2024 geen wedstrijd meer, mede door een blessure. Ze werkte de afgelopen maanden aan haar rentree. Het WK-turnen vindt in oktober plaats in Rotterdam. Tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het blijft droog en nog lang warm vanavond. Vannacht daalt de temperatuur tot zo'n 17 graden. Morgen is het opnieuw warm met een graad of 28. Wel is dan een enkele regen- of onweersbui mogelijk.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin. Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu. Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Oranje lijkt zijn draai te hebben gevonden op het WK voetbal. Ze maakten gehakt van Zweden. 5-1 werd het door doelpunten van Brobby, Gakpo en Sommerville. Nederland heeft nu 4 punten en staat met 1 been in de volgende ronde. En koning Willem-Alexander was ook in Houston en heeft ontzettend genoten. Nederland sloeg toe aan het begin van de eerste en het begin van de tweede helft. Voor de drinkpauzes waar de fans helemaal niks van begrijpen. Want het stadion in Houston heeft airco waardoor het maar 20 graden is. Het leverde dan ook flinke fluitconcerten op. Het verstoort het ritme van de wedstrijd, vinden de fans. Het Israëlische leger heeft Gaza aangevallen met een drone. En daarbij is zeker 1 dode gevallen, een journalist van Al Jazeera. Zijn broer kwam 2 maanden geleden om het leven bij een aanval en hij is ook journalist. Israël heeft grote moeite met Al Jazeera en noemt het een terreurzender. Het noodweer van gisteravond was ongelooflijk heftig, zegt het KNMI, dat het aantal bliksemschichten heeft gemeten. Het waren er bijna 190.000. Er zat ontzettend veel energie in de lucht. De onweersbuien leidden in het hele land tot schade en ook viel een dode toen een boom omviel. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Morgen opnieuw zonnig en tussen de 25 en 28 graden. En er is nog steeds kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM, zaterdagavond.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
12: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Tanja Reinders. Hoge energieprijzen kunnen de banengroei in Twente de komende jaren flink afremmen. Dat blijkt uit prognoses van het UWV. In het gunstigste scenario, als energieprijzen op korte termijn dalen, dan blijft er tussen 2026 en 2028 nog een lichte banengroei over in de regio. Blijven de prijzen langer hoog, dan valt die groei vrijwel stil, verwachten zij. Voor Twente betekent dat minder groei in banen dan het landelijk gemiddelde. Vooral sectoren als industrie, transport en bouw voelen de gevolgen. Doordat die banengroei hier kleiner is dan in andere delen van het land, is er minder vraag naar bijvoorbeeld horeca en onderwijs. Ondanks de onzekerheid blijven er wel vacatures ontstaan, onder meer door vergrijzing en door baanwisselingen. Olympisch kampioene Sanne Wevers uit Oldenzaal maakt haar rentree in de nationale turnselectie. De 34-jarige turnster is door de KNGU opnieuw toegevoegd aan de oranje selectie en daarmee richt ze zich op het WK-turnen later dit jaar in Rotterdam. Wevers werd geselecteerd op basis van een intern testmoment. Met haar plek in de selectie is ze ook geplaatst voor het NK van 27 en 28 juni. Al is nog niet helemaal zeker of ze ook daadwerkelijk in actie komt. De Olympisch balkkampioene van 2016 turnde sinds de Olympische Spelen van Parijs in 2024 geen wedstrijd meer, mede door een blessure. Ze werkte de afgelopen maanden aan haar rentree. Het WK-turnen vindt in oktober plaats in Rotterdam. Tot slot is hier nog het weer voor Twente. Het blijft droog en nog lang warm vanavond. Vannacht daalt de temperatuur tot zo'n 17 graden. Morgen is het opnieuw warm met een graad of 28. Wel is dan een enkele regen- of onweersbui mogelijk.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed!
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
14: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
15: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
16: Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een agent heeft iemand neergeschoten in de binnenstad van Middelburg. Waarom dat gebeurde wil de politie niet kwijt. Er is alleen gezegd dat de weg is afgesloten voor onderzoek. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat een agent heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche of dat wel mocht. In Amsterdam-Oost kan ongeveer de helft van de bewoners weer terug naar huis. Er was een explosie vanmiddag waarbij de mensen van 24 appartementen hun huis uit moesten. Na de explosie was er ook brand. Er is veel schade ontstaan door de explosie en de brand. Sommige huizen moeten ook een nieuwe deur krijgen voor mensen terug kunnen. De Britse presentator Jeremy Clarkson roept mannen op om zich al vroeg te laten controleren op prostaatkanker. Dat werd pas ook bij hem ontdekt in een vroeg stadium, waardoor er misschien nog wat aan te doen is. In zijn tv-programma zei Clarkson afgelopen week dat hij een agressieve vorm van kanker heeft waar hij aan wordt behandeld. En bondscoach Ronald Koeman genoot van de openingstreffer van Oranje tegen Zweden. Brobbey startte in de basis en zijn goal had alles wat je wil, zei Koeman. Somerville begon daardoor op de bank, maar in de tweede helft maakte ook hij een goal en gaf hij een assist. De bondscoach van Zweden noemde Oranje de beste ploeg van de pool. Het weer van Weer Online. Vannacht kan een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan wel nog steeds een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. Oranje fans in Houston moeten oppassen voor agressieve jeugd. Vooral in downtown Houston, zegt de ambassade in Washington. Op internet worden jongeren opgeroepen om mee te doen aan een zogenaamde takeover. Dat zijn illegale bijeenkomsten waarbij wordt gevochten en vernield. Ga weg als het grimmig wordt, zegt de ambassade. In de binnenstad van Middelburg is iemand neergeschoten door de politie. Veel mensen hebben het volgens Omroep Zeeland gehoord omdat het nog druk was met oranje fans. Het gebeurde kort na de wedstrijd tegen Zweden op het WK. Waarom er werd geschoten is niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is nu een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. En het lijkt erop dat de Britse premier Starmer maandag aftreedt. Een krant hoorde dat van bronnen binnen zijn partij, nadat meerdere Britse media al schreven dat Starmer dit weekend zou besluiten over zijn toekomst. Bij lokale verkiezingen won zijn rivaal vorige week en die heeft veel politieke steun om het premierschap over te nemen. Het weer van Weer Online. Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. Er kan ook een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. In het zuiden en oosten van Libanon zijn 7 doden gevallen bij aanvallen van Israël. 5 vielen in het oosten van het land, daar was ook een kind bij. In het zuiden kwamen 2 Palestijnen om het leven. De aanvallen op Libanon moesten ook stoppen nadat Amerika en Iran een tijdelijke deal sloten, maar dat is nog niet gebeurd. En als die vredesdeal tussen Amerika en Iran klapt, is het Amerika dat tol gaat heffen in de straat van Hormuz en niet Iran, zegt president Trump op True Social. Daarmee doelt hij op het punt in de deal dat de straat van Hormuz open moet voor de scheepvaart zonder te betalen. Iran gooide hem gisteren weer dicht en wil servicekosten vragen. In een voorstad van Parijs vond de politie een echte Picasso bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat of hoe het in dat huis kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Er zitten 4 mensen vast na de inval. Er werd ook wiet, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld gevonden. En Duitsland heeft op het WK voetbal het cliché weer bewezen. Ze wonnen diep in blessuretijd van Ivorcus met 2-1. Ivorcus kwam na een half uur spelen nog wel verrassend op voorsprong. Het duurde tot diep in de tweede helft voor Duitsland gelijk maakte. In de 4e minuut van de blessuretijd gingen ze erop en erover. Het weer van Weer Online. Er kan de komende uren een klap onweer voorkomen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is er weer veel zon. Het wordt 25 tot 30 graden. En er kan ook een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De